Hallo. Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

doe er gewoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Ook als we dwars door het bed heen gaan, moeten we doorgaan. We moeten doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Zorgen aan de kant, nu begint het nieuwe leven. Wij gaan hand in hand door de velden en de dreven. Het is een dag om feest te vieren en te zwieren. Laat ons dansen, want de zon is in het land. Zorgen aan de kant. Oh, alle vogels zingen, kijk hoe struik en plant.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
3: die blijven.
2: Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Vier dagen later zijn ze hier aangekomen in Kamp Westerbork. Nou, herinneringscentrum Kamp Westerbork houdt op dinsdag, donderdag en zondag speciale rondleidingen in het teken van Anne Frank. En Barry Gepke hoorden we natuurlijk, hè, met zijn mooie verhalen. Nieuws uit de regio vind je natuurlijk ook altijd online. En kijk maar even op de app of de website.
2: Koffie en Keuvel.
1: Wim Boer. Wim, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, Judith.
1: Jij hebt ook een goed weekend achter de rug, hè?
3: Zeker.
1: Ja, man.
3: Ik was even op een van de Waddeneilanden.
1: Heerlijk.
3: Op de Schelling. Het is best goed toeverduid, hoor.
1: Nou, dat is nou een eiland waar ik nog nooit ben geweest.
3: Nee, hè?
1: Ken ik wel. Een Ameland, Texel, noem het allemaal op.
3: Ja.
1: Maar de Schelling is wel...
4: Radio A. en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
7: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
6: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
8: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen.
6: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm. 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
4: Radio A.N. Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Het zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
6: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
8: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
6: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: stond nooit in een hitparade, maar wel een hit voor Doe Maar. Dit was Bellen Rennen.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is bijna 10 minuten over 9 en een hele goedemorgen op deze maandag de 3e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Daniel Loewis die zit vandaag in ons terugblik op de Drentse duizend. En Amsterdam staat deze week centraal in de schatkist. Met de reden, we trappen vandaag af met drukwerk. Straks hoor je Love of Life van Earth and Fire. Maar eerst een mooie duet tussen René Vroeger en Waylon. Dit is hoe de liefde gaat.

0: jaren 70. Hun tijd toch al ver vooruit hoor, qua muziek. Earth and Fire was dat en Love of Life.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar verbinden wij wekelijks een thema aan. En normaal gesproken inderdaad gebeurt dat ook door de muziekredactie. Die is inmiddels weer terug van vakantie. En het is ook de laatste week voor de bouwvak. En daarom deze week liedjes over huis, over thuis, over huis gaan enzovoort. Nou, daar kom je heel veel mooie liedjes tegen. Bijvoorbeeld deze van Daniel Lohuis met Achter Thuis in 2024. Op 176 in de lijst, eind vorig jaar iets gedaald. Mag geen naam hebben. 231 in de Drentse Doezend.

was een hit in de zomer van 1985 voor de Time Bandits. Dat met hun Endless Road. Straks het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En natuurlijk ook het weerbericht. Al zal dat niet veel verrassingen kennen. Eerst Guus Meeuwers samen met Vergant. Per spoor. Gedenk, gedenk. Gedenk, gedenk.

0: ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Het is exact 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Voor vandaag en morgen heeft de KNMI code geel verkondigd. Dat vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen. Drink voldoende water en wees terughoudend met intensieve activiteiten. Zeker in de middag. Van de woensdag koelt het weer af. En sprinter Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De Belg Tim Melier die werd tweede en koersdirecteur Tijmen IJsing werd verrassend derde. Meerdere botsingen gisteravond in de provincie. In Linden botste een auto tegen een boom. De twee inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. In Haventen was ook een botsing. Daar reed een auto tegen een muur, waarna het op zijn zijkant terechtkwam. De drie inzittenden konden zelf uit de auto stappen, maar moesten wel met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Dit en meer nieuws vind je op petervidrente.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
7: Het warmt snel op en vanmiddag is het tropisch warm in Drenthe, met maximaal een graad of 31 in de kop en 33 in het zuiden. Wel is de wat hoge bewolking vandaag, soms ook eventjes vrij dicht. En er staat ook een matige tot vrij krachtige, droge oostenwind bij.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar.
9: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: gospeluitvoering was het. En als je maar gelooft in mij van Erika Karst.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der Vallandse popmuziek in te duiken. En daar verbinden we ook deze week weer een thema aan. En die heeft allemaal te maken met de komende donderdag. Dan is het namelijk Meppeldag, Mokumdag. En daarom deze week iedere dag een nummer over onze hoofdstad. En vandaag trappen we af met drukwerk. En die drukwerk, dat was iets van vroeger. Nou, de heren die treden nog steeds op. Sterker nog, 14 augustus aanstaande, op Zweelpop in Zweelo geven zij acte de présence. En dit zijn ze met Hey Amsterdam.

het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

18 jaar geleden, jawel, was het een hit. Stop de tijd voor Nick en Simon. En dat met hun Rosanna. We zijn aangekomen voor het eerste uur koffie en keuvel op deze maandagochtend. Met de leukste nederpop. Tot slot van de uur, Ilse Lange. Dit is Next to Me.

0: Peterhot in de
1: Radio. Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, nee.
7: Maak er een potje van.

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
0: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel. Met Wim.

0: Disco draaiden we altijd een mooie, lange uitvoering van deze. Die duurde dan een minuut of 7, 8 met een heerlijk instrumentaaltje aan het einde. Sister Sledge was dit en Lost in Music.
1: Vriendje op tombola.
0: Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Heb je ook wel eens in de disco gedraaid, of niet, als disjockey zijn?
2: Nee, ik ben... Ja, dat halen mensen wel het om elkaar, hè. Want als je hier dan bij de radio werkt, dan zeggen mensen... Oh, je bent DJ. Dan gaan ze er ook wel dat je plaatjes draait. Veel collega's die dat wel doen. Maar ik... Nee, je moet mij niet... Van die draaitafels geven, om dat zomaar eens te noemen. Want daar kan ik helemaal niks mee.
0: Nee, hè?
2: Nee, plaatjes draaien. Ik kan ze instarten hier voor de radio achter de computer. Maar daar blijft het wel bij.
0: Ja.
2: Jij wel? Ben jij echt zo'n ouderwets? Heb jij de kroegen allemaal plat gedraaid in Drenthe?
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, echt waar, ja?
0: En dat is al heel lang geleden, toen ik 17 was. Toen ben ik ooit begonnen in de discotheek. En vervolgens inderdaad in Skopje en Bijlen, die bestaat niet meer. En in Duitsland een discotheek wel een paar jaar gewerkt. En vervolgens ook heel Drenthe wel een beetje rond met de drive-in. Dus
2: Doe je dan ook in de smaak bij de dames?
0: Ja.
2: Maar toch, als je dan de DJ was?
0: Ja, dat was altijd populair.
2: Ja, toch? Ja, ja.
0: Ook wel eens bij de heren, hoor.
2: Ja?
0: Ja, ook wel. Ja,
2: dat is best een compliment, toch?
0: Ja, dat mag ook wel.
2: Ja, vind ik ook.
0: Maar leuke tijd altijd. Hey, maar we gaan over tot de orde van de dag, voordat we helemaal ontsporen hier. Want we zijn uiteindelijk bezig met ons tientje of tombola-spel.
2: Oh ja, dat is ook zo.
0: Ja, dat moet ook een beetje doorgaan natuurlijk. Ging vanochtend trouwens goed, of...
2: Vanmorgen gingen er een paar kaarten uit voor de Classic GP.
0: Oeh.
2: Ja, einde van deze maand is dat op het TT-circuit. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Dus de helikoptervlucht, die zit er nog steeds
2: in? Ja, de helikoptervlucht, de hoofdprijs, zit er nog steeds in.
0: Spannend dus. Nou, wellicht inderdaad dat we nu weer iemand blij kunnen maken. Ik heb wel begrepen, de telefoonlijn die is weer up and running.
2: Ja,
0: dus
2: vanmorgen hadden we wat problemen met de telefoon. Maar die doet het weer, dus je kunt gewoon bellen zometeen.
0: Ja, daarom. En als het echt niet lukt, dan stuur me een rooksignaal of zo. Of een postduif, komt altijd goed. Dus, hey, wat is de vraag van vandaag, Ruben?
2: Ja, er lopen 3 autosnelwegen door Drenthe.
0: Mm.
2: Vul aan de A28, de A37 en de puntje.
0: 0592-33-1188. Een belletje of een appje mag ook. Dit is Taylor Swift en Open Lights.

0: muziek van de Maisonettes op Radio Drenthe. En dat met The Heartache Avenue.
1: Vriendje op tombola.
0: Het is tijd om ons spel te gaan spelen. En we leggen even contact met Bijlen Reinder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Reinder Brugink.
2: Daar ben ik.
0: Ben je echt de Bijler?
2: Nee, ik ben een smelliger.
0: Een smelliger, smellige roet.
2: Ho, ho, ho.
0: Hoezo? Dat is weer verschil. Wacht even hoor, dat moet je mee uitleggen.
2: Nou, ik kom van hoge smilde.
0: Oh, hoge smilde. En dat is dan geen smillige roet, dat is gewoon de smilde.
2: Nou, wel hoge smilde zijn we vroeger al niet nee smillige roet.
0: Ah, nee smillige roet. En, ja. En wat bracht je dan naar Belden, Reinder?
2: Mijn werk.
0: Je werk?
2: Ja.
0: En ben je nog steeds uit werk of ben je inmiddels in rusten?
2: Ik ben in rusten.
0: En waar heb je al die dagen, mag ik dat vragen?
2: Ik heb jaren bij AVB gewerkt.
0: Oeh, op Oranje?
2: Zo ben ik begonnen, ja.
0: Ja, dat is best wel een bijzondere plek natuurlijk. En vooral nou, want dat duurt niet zo lang meer. Dan giet het gebouw volgens mij in de veiling.
2: Ja, het zit weer volledig in de lichting.
0: Ja. Heb je misschien nog plannen om weer terug te gaan daar? Of zeg je van, nou, het is wel goed?
2: Nou, ik heb er genoeg dan. Ik vind prima.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel die verandering zien van dat een fabriek vuur. Nou, dat spul staat oranje, of niet?
2: Ja, zeker. Ik heb er zelf nog aan metluid.
0: Aan de verbouw nog?
2: De installatie is uitgelopen, zeg maar.
0: Ja, want dat was natuurlijk eerst de bedoeling van Henny van der Most om vooral wat erin stond om dat eruit te halen en dat te gelden te maken, maar dan ook een mooi pretpark ervan te maken.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, en dat samen met de burgemeester die er toen was, Juling, geloof ik, of niet?
2: Ja, Jos Juling, de man met de snorren.
0: Ja, juist. Ach, maar de heel wat, ik heb nog heel wat herinnering, want ik vond het altijd wel mooi met de kinderen daar naartoe, met verjaardagen en zo. En dan kunnen paps en mams, kunnen ergens gaan zitten en die kinderen die vermaakt zich wel.
2: Ja.
0: Mooi, Tien. Goed zo.
2: Ja, dat was prima, ja.
0: Ja. Hey, Reinder, we gaan ons spel even spelen. En dat ging er eigenlijk om de vraag die Ruben in dit geval stelt. En het ging dan over de snelwegen in Drenthe. Autowegen in dit geval. De A28, de A37. En welke had jij daar nog meer bij?
2: De A32.
0: A32, hartstikke goed. Er kwam iemand bij de N33 en die ging ik zelf wel in twijfel natuurlijk. Maar de N33, dat is geen autoweg, maar dat is dan, of geen autosnelweg, dat is een autoweg met enkele gelijkvloerse cruising.
2: Ja.
0: Dus vandaar inderdaad de A32 en een heel klein stukje maar tussen Meppel en Steenwijk.
2: Nou,
0: Reinder, ik mag je feliciteren, want je hebt 10 euro win.
2: Ah, dat is geweldig.
0: Ja. En zullen we daarbij laten of zeg je van, nou, ik zou misschien wel de tombola willen proberen?
2: Hallo, de tombola, mooi doen.
0: Gelukkig. Ruben, die slaakt er in. Die keek mij met een paar grote ogen aan. Ja. Nee, het zal toch niet. Nee, ja,
3: het is één keer gebeurd. Ik heb het vaker genoemd. Maar het is één keer gebeurd. Trouwens, over Jos Juurlink gesproken. Is wel leuk op de website rtvdrenthe.nl. Een heel mooi artikel dit weekend waarin hij geïnterviewd werd. Dus mocht je nog een beetje terug naar die nostalgische gevoelens van de speelstad Oranje, dan kun je daar... Sowieso terecht, gaat er veel over in het nieuws inderdaad. Want het wordt natuurlijk geveld later dit jaar. Goed, ja, ik heb een balletje uit de tombola in de mooie kleurcombinatie. Het is een beetje de Zweedse vlag.
0: Okay.
3: Geel met blauw, ook natuurlijk gebruikt door die grote winkelketen. Maar daar gaan we het verder niet over hebben.
0: Nee, doen we dat maar niet.
3: Oh, dit is best leuk. Ik weet niet of je graag naar de film gaat, maar je hebt gewonnen, beste Reinder. Bioscoopbonnen.
0: Hoppakee. Nog gefeliciteerd. Nou, dit zou je een mooie film ook kunnen zien.
2: He? Ja, dat zullen we wel in proberen.
0: Ja, wat is jouw genre? Waar ga je het liefste, hè?
2: Ah, ik vind vroeger die film van James Bond wel mooi.
0: Oh ja, och, ja. Oh, die heb vast nog ergens te zien. En nog een beetje geduld hebben, misschien dat er een kennij James Bond aankomt, hè?
2: Ja, of een Olde Western of zo.
0: Och, heerlijk, mooi zo, lekker van genieten. Goed, Reinder, blijf nog even in de lijn, dan gaan we jouw adresgegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
2: Mooi, dankjewel.
0: Yo, doeg!
2: Hoi.
0: Rolling Stones nu hier op Radio Drenthe. She's a Rainbow.

Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk

0: gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Het is bijna 10:30. Tijd voor het nieuws uit de regio met Ruben Koren.
5: Goedemorgen. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer. Wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft gebruikelijke adviezen. Drink voldoende water en wees terughoudend met intensieve activiteiten. Zeker in de middag. Vanaf woensdag koelt het weer wat af. Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige Tour-etappenwinnaar bleef zijn concurrenten voor in de eindsprint.
6: Ja, het was een mooi spektakel, denk ik. Ik denk, we hebben hard gekoerst en uiteindelijk kwamen we diep in de finale met een goede groep weg. En wist ik mooi de sprint te winnen.
5: Een andere etappenwinnaar, Tim Merlier, werd tweede. Tijmen IJsing uit Emmen werd verrassend derde op zijn eigen feestje. IJsing is naast rennen namelijk ook koersdirecteur van de Gouden Pijl en had daarmee een drukke dag.
7: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is, maar 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl Toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden en dan de fiets op. En dan begint het pas echt. Ja, dit is het hoogtepunt van het jaar. Weet je, in je eigen Emmen. Zoveel publiek langs de kant. Het was super weer. Super veel mensen in het centrum. Ja, dit is het mooiste wat er is.
5: Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag naar Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Assenaar Maaike van der Duin en Britt de Graven. En meerdere ongelukken vanmorgen en gisteravond in de provincie. Vanmorgen is in Meppel een man aangereden door een auto. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd en ze zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. In Havelte tot slot was ook een botsing gisteravond. Daar reed een auto tegen een muur, waarna het op zijn zijkant terecht kwam. De 3 inzittenden konden zelf uit de auto stappen, maar moesten wel met een ambulance mee naar het ziekenhuis. En ook van dat ongeluk is niet bekend hoe het kon gebeuren. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
4: Dankjewel, Ruben. En het weer met Hans Nieuws.
8: Het warmt snel op en vanmiddag is het tropisch warm in Drenthe met maximaal een graad of 31 in de kop en 33 in het zuiden. Wel is er wat hoge bewolking vandaag, soms ook eventjes vrij dicht. En er staat ook een matige tot vrij krachtige, droge oostenwind bij.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: heel erg weinig met Frankrijk, Ryan Paris, want hij komt gewoon uit Italië.
1: Op Chuck. Met Remco Wilkens.
0: Dat was hij met zijn Dolce Vita. En van het mooie Dolce Vita, ja, dan kun je volgens mij ook wel spreken waar jij nu op dit moment aanwezig bent, Remco. Het ziet er schitterend uit.
2: Ja. Ja, die is hier prachtig, hè? Het zwembad van Rune. Ja, man. Ja, en weet je wat nou zo bijzonder is? Hier, nou zoek ze overal vrijwilligers, hè? Dan ben ik overal alweer dat ze vrijwilligers nodig hebt. En hier in het zwembad in Rune. Nou, dan hebben ze toch vrijwilligers. Bij mij staat Roelof en Ina. Ik begin het met Ina. Ja, hoe kon je aan al die vrijwilligers?
3: Ja, mensen geven zichzelf op. En de mensen hebben een hart voor het zwembad. Ze wil graag dat het zwembad blijft staan.
2: Ja. Nou, hij dit zwembad in eigen beheer. Was dat gelijk, vanaf het begin al die vrijwilligers dat die zich meldt?
3: Ja. Toen was het gang van, komt het zwembad, willen we dat beholden. Met halve Rune zaten we in de gemeentezaal. En we hebben gezegd, we gehoord ervoor. En al die mensen hebben zich opgegeven.
2: Ja, scholders eronder.
3: Scholders eronder. 154 vrijwilligers.
2: Zoveel waren er toen.
3: Ja, en ik denk dat we nu op de 140 zitten.
2: Oh, dat is er wel veel.
3: Heel veel. Maar ja. We bent er ook veel nodig. We met voor de schoonmaak, voor in de kiosk. We hebben tummerman, we hebben schilders, we hebben tuinman, we hebben technische man, we hebben financiële man. We bent van alle markten in huis.
2: Hij bent een heel bedrijf eigenlijk.
3: Een heel bedrijf, ja.
2: Ja. Nou staat Roelof hier naast mij. Roelof is hier vrijwilliger. Ja, Roelof, elke maandag geloof ik kon je hier, hè?
4: Ja, we komen in de zomerperiode hier op maandagmorgen. En in de winterperiode doen we op dinsdagmorgen. Ja. En op dinsdagmorgen is het nog meer vrijwilligers voor de klussen, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk moet het 's winters gebeuren.
2: 'S winters doe je gewoon het onderhoud?
4: Ja, 's winters moet het onderhoud gebeuren. Mm. Soms is het bijhouden van de tuin en van de eventuele dingen die kapot gaan binnen door de bevolking of door de gasten die komen. En dan gaan we dan repareren, proberen we bij te houden. Nou, je ziet wel, je hoort grasmachines, je hoort van alles hier. En ze zijn er allemaal.
2: We hebben een stofzuiger in het zwembad liggen.
4: We hebben een stofzuiger, we hebben een robotmaaier, we hebben daar nog een robotmaaier. Dus ja, wij, of maaier zeg ik, zuiger bedoel ik. Een maaier hebben we ook, maar die loopt over velden.
2: Ja.
4: Dus, maar wat betreft, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk te automatiseren. Maar alles lukt natuurlijk niet. We hebben nog nooit een schoffelaar die is automatisch gewoon.
2: Nee,
4: en daar ben ik dus ook mee nodig. Hè?
2: Ja, dat begrijp ik, ja. En wat is jouw rol dan, zoals vandaag?
4: Mijn rol is gewoon een klusjes doen. En ook een beetje wat aansturen van het hele verhaal. Dus mij door het bestuur gevraagd dat ik het doen wil. En ik denk, ja, nou oké, dat ga ik doen.
2: Ja.
4: Het is niet altijd even makkelijk, moet ik zeggen.
2: Op financieel gebied bedoel
4: je? Nou, nee, ook niet. Maar ook niet om alles gewoon goed aan te sturen. Dit is altijd niet even makkelijk. Iedereen wil niet altijd alles overal gaan doen. En dat snap ik ook. Dat is ook heel begrippelijk. En nou ja, goed, ook de bedrijven gaan dicht in de zomerperiode. Nou, dat snap je ook. Dan gaat er wat kapot en dan is het bedrijf dicht. Ja. Nou, dan heb je een probleem. Dan moet je weer op gaan lossen.
2: Ja.
4: We proberen alles op te lossen. En alles
2: uitdagend.
4: Ja, is uitdagend. En dat gebeurt. En dat gelukt altijd nog wel een beetje.
2: Ja.
4: En dat gaat altijd nog wel een beetje goed.
2: Ja. Zeg, Ina, nou ben je hier op maandag, maar nou ben je gewoon los natuurlijk vanmiddag weer.
3: Ja.
2: Dan moet er wel in korte tijd even gebeuren.
3: Ja. We waren eerder altijd in de zomerperiode om 12 uur open. Maar dan waren de klusjes eigenlijk nog niet klaar.
2: Nee.
3: Want die robots, ja, die gaan niet sneller dan snel.
2: Nee.
3: En we zijn nu vanmiddag om 1 uur open, tot vanmiddag 5 uur. En dan morgen van 7 tot 8. En de andere dagen ook van morgen 7 tot 8.
2: Ja, nou hebben we een zomer om in te leasen, hè. Zo, en dat zal toch wel druk wezen hier.
3: Afgelopen weken was het knijterdrok, zeg ik dan maar.
2: Ja, ja.
3: Vooral woensdag was het een topdag. En dan stonden we ook met 3-4 badpersoneel, maar supergezellig. Iedereen is goed te spreken. Nou, top.
2: Maar dan heb je ook vrijwilligers op vakantie, dus dan moet je aan de bak, denk ik.
3: Dan moet
2: je
3: aan de bak, ja, precies. Maar ook badpersoneel op vakantie. Ja, dan maak je soms lange dagen. Maar als er dan zoveel mensen komt, dan geef ik ook een kick.
2: Ja. En dan kwiet vandaag wel klaar?
3: Jawel. Om 1 uur ging de hekken weer los en dan is het weer netjes. En dan kunnen ze er weer in.
2: Ja. En Roelof, heb je dan ook al bekeken wat er van het winter allemaal weer gebeurd was?
4: Ja, dat gaan we in de loop van de tijd hebben. Maar we hebben dus ook een meerjarenplanning.
2: Ja.
4: En die meerjarenplanning houdt dus gewoon in dat we van de verden weet van nou, dit moet dit jaar doen, dit moet volgend jaar doen, dit moet over 5 jaar doen.
2: Ja.
4: Maar dat geeft de loop gewoon door.
2: Oh, ja.
4: En nou ja, goed, die bulte mensen is prima. Maar als jij rond in me toe kijkt, hoe groot het is, dan valt het niet op dat die 1400 man hebben. Die vinden die niet weer hier. Dus dat is hartstikke goed.
3: Ja.
4: Het grootste probleem is met de vrijwilligers, met het badpersoneel, om dat te bemannen.
5: Ja.
4: Want dat is met heel veel mee, bij heel veel volgen.
5: Ja. Ja. En Ina, belangrijk is dan ook dat je er goed verzorgt. Hè? Want nu heb ik net een, paar, een kop koffie, ja, een plak kook, wat ik de uil daar wel genoeg aan heb eigenlijk. Ja, hij zorgt goed voor de vrijwilligers.
3: Ja, tuurlijk. In de winter bak ik vaker koeken.
5: Oh, ja.
3: In de zomer heb ik gewoon hartstikke droog. En vanmorgen dacht ik, nou, dan bak ik even weer wat. En dan straks... in oktober, zeg maar, dan begint alles weer op de dinsdagmorgen. Nou, dan bak ik meestal één keer in de maand in voor de klusjesman. Och, en dan komen we even gezellig koffie drinken.
5: Ja.
3: De contact met iedereen Holm is het allerbelangrijkste.
5: Ja. Ja, en hij aan de week zwemvierdaagse, geloof ik?
3: Ja, volgende week. De zwemvierdaagse doen we altijd in de laatste weken van de zomervakantie. Ja, dat is ook altijd superleuk.
5: Ja. En tot wanneer ben je naar Leus?
3: Tot 5 september. En misschien dat we er nog een dag bij aan kunnen plakken als het heel heat is.
5: Ja.
3: Dus...
5: Zo wat doorzetten wil dan?
3: Ja. Ja.
5: Ja. Okay. Nou, goed Wim, je hoort. Lekker hier, hoor.
0: Dat dacht ik, ja.
5: En, ja, het goed uit. Ja.
0: Je hebt de zwembroek niet meegenomen, denk ik.
5: Nee, want hij die kalverkneden van mij ziet, dan schiet je hiervan. Hè. Ja, dat,
0: Mooi zo. Remco, dankjewel, we hebben genoeg.
1: Heb jij ook een tip voor Opchak?
5: Mail
1: hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

0: donkerbruine stemgeluid van Barry White en Can't Get Enough of Your Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Ruben, nu is nog het moment aangebroken. Normaal gesproken op maandag zit hij vaak de wel edelgestrenge heer David van der Spoel.
2: Ja.
0: En die heeft net als ik ook verstand van voetbal. Wij zijn allebei fan van PSV.
2: De bal is rond, hè?
0: De bal is rond. Dat is zo. Ja, en 11 tegen 11, hè? Ja. Dat weet je ook nog, ja.
2: En wie moet winnen? Nee, wie winnen moet wel scoren.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja. En als je zelf de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. Dat is ook nog zo'n dingetje. Maar we hebben het vaak er even over sportweekend. En over het algemeen kunnen wij redelijk positief naar de voetbalclub uit Eindhoven gaan kijken. Want ja, die wint nog wel regelmatig. Wordt er wel
2: kampioen. Is ze landskampioen geworden of was het toch Ajax afgelopen jaar?
0: Nee, het was toch PSV weer.
2: Toch PSV, oké. Okay,
0: ja, en dat met twee vingers in de neus. Het is ook wel eens net op het randje geweest. Maar dit was echt easy peasy.
2: Okay.
0: En dan speel je vervolgens tegen de bekerwinnaar, AZ. En ja, dan denk je van klaar. Maar na 9 minuten was het eigenlijk al een beetje gespeeld. Want er was een rode kaart voor Joey Veerman. Die wel terecht was.
2: Okay. Ja. En dan hebben we elkaar daar vast te pakken.
0: Ja, dat scheelt alweer. Maar ze kregen dus echt met 4-0 op de dop in dit geval. De trainer, Peter Bos, die zei uiteindelijk ook, ja, ik vond het wel een geweldige training. Dus zo keek ik dan naar de wedstrijd. Want hij weet natuurlijk ook dat als je na 9 minuten met 4 man komt te spelen, dat
2: er wordt in de,
0: met 10 man komt te spelen, dan kun je het echt wel vergeten. Dus hij heeft het als een trainingspartijtje gezien.
2: Is dat niet een beetje een denigrerende conclusie?
0: Wel een beetje, uiteindelijk.
2: Toch, uiteindelijk is hij gewoon met 4-0, hè, zijn ze van de mat gespeeld.
0: Ja, klopt. Ja, en echt van de mat gespeeld. Maar het had ook anders gekund.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen, ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: Ja, is ook wel een beetje raar om daar weg te lopen. Dus dan ben je echt verkeerd bezig natuurlijk.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Goed, maar volgende weekend begint de competitie. Eens even kijken hoe het dan ervoor staat. Dan zal het toch weer anders zijn. Hey, maar toch nog een klein beetje over voetballen. We zijn naast zich op zoek naar een nieuwe bondscoach. Nou, Arne Slot, die zegt van, ik doe het niet, ik wil graag nog een club doen. Peter Bos, die we net ook hoorden, die is gewoon nog lekker onder contact bij PSV. Erik ten Hag, die is directeur tegenwoordig bij Twente. En Pep Guardiola, die kun je gewoon niet betalen, uiteindelijk.
2: Want nee, daar hadden ze in België ook last van, toch? Toen kwamen ze met, wat was het, Van Bronckhorst? Van Bommel,
0: inderdaad, heel goed. Ja, die komt daar. Maar heeft zich inmiddels toch wel iemand gemeld om in Nederland eventueel het op te gaan pakken, het bondscoachschap? Niemand minder dan, jawel, Louis van Gaal.
2: Echt waar? Oh, dat kijk, ik ben helemaal niet een voetbalfanaat. Mm. Hè? Maar je hoort mijn enthousiasme.
0: Ja, dacht ik.
2: Nou, de laatste keer dat hij natuurlijk het Nederlands elftal coachte. Ik heb laatst toevallig nog een mini-documentaire terug te kijken over die keeperswissel die hij deed. Toch?
0: Die
2: wat ging het? Tim Krul ging erin in plaats van Jasper
0: Cillessen. Inderdaad.
2: Klik ik ineens toch als een voetbalexpert. Ongelooflijk.
0: Wacht even hoor. In dit moment moeten we even vastleggen. Dus,
2: Nee, maar dat was natuurlijk legendarisch. Dat vergeet ik. Kijk, dat is een beetje voetbal over. Stijgend vind ik. Dat zijn gewoon grote gebeurtenissen in de Nederlandse sportgeschiedenis.
0: Er zijn de momenten bijvoorbeeld dat een Dennis Bergkamp scoort tegen Argentinië.
2: Ja, precies.
0: En dat je Jack van Gelder 16 keer Dennis Bergkamp. Ja,
2: dat ken ik ook wel. Dus dat is een beetje wat ik zeg. Dat zijn gewoon ankerpunten in de Nederlandse sportgeschiedenis natuurlijk. Ja. Maar Louis van Gaal zou het willen doen, ja?
0: Dit zou ook wel iemand zijn die voor zo'n groep kan staan, denk ik. Die heeft wel overwicht, een natuurlijk overwicht. Ik denk als hij er staat, dat iedereen met open mond zit te kijken van, Louis, wat gaan we doen?
2: Ze hebben toch wel ontzag voor hem. En dat is denk ik wel nodig, want laten we eerlijk zijn, het zijn natuurlijk allemaal wel egootjes, hè? Al die gasten op zo'n
0: Ben allemaal mannekes in dit geval.
2: Precies.
0: Dus, nou, het zal mij benieuwen hoe het allemaal af gaat lopen. Dus, maar hij is inmiddels 74 en zijn gezondheid is weer dik in orde. Dus,
2: ik ken mensen met een hogere leeftijd die grotere functies hebben in de wereld.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Accepteren we ook nog steeds. Dus,
0: ik zeg niks. Ben de Middelen nu hier op Radio Netten. Beast of Burden.

0: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal.

0: zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie.
4: Heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: In huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel met Wim.

was twee keer een hit in Nederland. De eerste keer een nummer 4 notering in 1980. En vervolgens 11 jaar later nog een keer 3 weken op nummer 1. En dat allemaal dankzij een reclame voor, jawel, autoradio's. Sniffen de Tears waren dat en Driver Seats. En dit is Nina Bailey.

0: ademhalen samen met Bill Withers en zijn Lovely Day.
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, die Lovely Day die viel een klein beetje tegen voor iemand. Die was namelijk onderweg met een autootje. Die had hij gekocht, in dit geval. En die man werd aangehouden. Het is een heel duur bezoek. Je was een Nederlander. Die werd gecontroleerd aan de Zwitsers-Duitse grens. 52 jaar was die man. En die had een auto gekocht, namelijk. En dan wel een mooie Aston Martin. Je kent de James Bond films al, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Zo'n autootje, zo'n Aston Martin, had hij dan gekocht. In een aanhangertje, achter zijn eigen auto aan. En die denkt, nou, ik snik eens over de grens over. Viel een klein beetje tegen, want hij werd namelijk aangehouden. En je mag niet zomaar een auto natuurlijk invoeren.
2: Nee.
0: Je hebt te maken met bepaalde invoerrechten. BPM heet het volgens mij in Nederland dan ook wel.
2: Ja.
0: Als je een auto uit het buitenland haalt. Deze man die moest nog eventjes die aftikken, namelijk 19.200 euro.
2: En dus die man die dacht, weet je wat, ik koop een auto in Zwitserland. Ik stop dat ding in een aanhanger. Dan ziet niemand dat ik dat ding mee naar huis neem. En dan, ja. Maar dat viel dus een beetje tegen. Die kwam bij de grens... Kwam die oma agent tegen.
0: Viel twee beetjes tegen dan in dit geval. Dus dat wordt een mooi duur autootje.
2: Zo, ja.
0: Uiteindelijk, je weet dat je, als je tegenwoordig de Duitsland de grens overgaat, dan word je altijd gecontroleerd.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ik vraag me sowieso af of dat een beetje lucratief is om een auto in het buitenland te kopen. Heb jij daar enig idee van of niet?
0: Nee, nou wel. Ik heb wel een aantal mensen die hebben een keer uit Duitsland een auto geïmporteerd. Maar dan, die zijn dan wat goedkoper in aanschaf. Maar je moet wel de BPM uiteindelijk betalen.
2: Ja, precies.
0: Dus dan uiteindelijk schijnt het wel iets goedkoper te zijn.
2: Ja,
0: dus,
2: ja, ja.
0: En
2: ja.
0: Wat je in Duitsland wel hebt, is je wagens met heel veel luxe die dan nog redelijk betaalbaar zijn.
2: Oh,
0: in
2: is dat zo?
0: In Nederland betaal je dan meteen de hoofdprijs, maar met allemaal toeters en belletjes erop.
2: Oké, okay, wat dat betreft is het dus wel, kan het slim zijn om in Duitsland te kijken voor je auto.
0: Ja,
2: dat
0: klopt.
2: Nou ja, zomaar een auto oppikken in Zwitserland, in een aanhanger zetten en naar huis rijden, dat is in ieder geval geen goed idee.
0: Is niet handig, nee. En als je dan toch bezig bent om op dit moment om van Zwitserland weer naar Nederland toe te rijden, moet je een beetje uitkijken. Want hij is vandaag begonnen. En nu weet ik niet hoe ik het uit moet spreken. Er staat... De Speedweek is het volgens mij. De Speedweek. Speedweek. Nou ja, zoiets. De Week van de Snelheid is het.
2: Ja, de Flitsmarathon wordt het ook wel genoemd, hè?
0: Ongelooflijk. Maar dat is niet alleen Nederland, maar gewoon de hele Europa wat er dus extra geflitst.
2: Is dat, gewoon een beetje om de kast te spekken dan, of niet?
0: Nee, om de mensen meer bewust te maken van het feit van rij niet te hard, want je bent in de buurt.
2: Ja, precies. Ja, zo verkopen ze het natuurlijk.
0: Ja, nou, ik rijd dan iedere ochtend van mijn mooie woonplaats hier naar Assen over de A28. En sommige mensen die hebben ook niet echt een goed blik op hun snelheidsmeter. Die gaan we met de gang voorbij, terwijl je mag dan 100. Nou, ik ben redelijk braaf, ik rij 104 ongeveer.
2: Oh ja.
0: Dat is net een marge, zo'n beetje. Als je dan geflitst wordt, dan valt het nog mee. Maar sommige mensen die denken echt van... Hoppakee, gewoon 130 doorrijden.
2: Ja.
0: Het gebeurt veel hoor, uiteindelijk. Ja. Maar deze week moet je dus echt oppassen in heel Europa. Ik heb even gekeken naar de verschillen. Bijvoorbeeld als je ergens 20 kilometer per uur te hard rijdt. Ik weet niet, ben jij al eens een keer bekeurd in Nederland of in het buitenland?
2: Ik ben één keer geflitst op de befaamde flitspaal in Groningen. Als je zo vanuit Assen zo de A28 afgaat en dan Groningen binnenrijdt. Dan heb je daar één zo'n flitspaal. Daar reed ik volgens mij 70 waar ik 50 mocht.
0: Als je naar richting station gaat.
2: Ja, die staat er al heel erg lang. En daar ben ik een keer geflitst. Maar voor de rest nog nooit heb ik een boete gehad voor te hard rijden. Jij wel?
0: Afkloppen. Jawel. Nou, in Nederland was het een paar keer. Dat is heel lang geleden. Op vakantie twee keer. In twee verschillende jaren. Maar wel op dezelfde plek. In Frankrijk.
2: Oh, dat ben je. Dezelfde plek in Frankrijk, ja?
0: Dat is echt een beetje dom. Om dat dan te doen.
2: Ja, dat is inderdaad. Hè. En wat zeggen ze dan? Een ezel stoot zich niet tweemaal tegen dezelfde steen.
0: En ik weet, misschien zal er de derde keer nog gebeuren. Maar ik weet ook nog precies waar het is. Op een gegeven moment, je gaat iets naar beneden. Dus dan laat de auto lekker gaan. En dan flits. Oh ja, dat was hem. Ja, shit.
2: Oh, dat is niet handig, Wim.
0: Dan krijg je de brief weer in de bus natuurlijk. Dan weet je het wel weer.
2: Maar goed, wat dat betreft kun je in Frankrijk wel beter geflitst worden dan in Nederland. Want je zei het al, je had een overzichtje erbij gepakt met hoe duur dan die boetes zijn. Hè?
0: Ja, als je in Nederland 20 kilometer per uur te hard rijdt, dan betaal je 255 euro. Dat is dan wel exclusief administratiekosten.
2: Ja, dus die zijn hoog, hè, bij de politie.
0: Een beetje rekening mee houden, dus dan is het kaststaffing. Italië is ook redelijk aan de prijs, 173 euro. Nou, Frankrijk, waar we net over hadden, 135. Dat valt op zich wel mee. België zit zo'n beetje in dezelfde range, 131. En dan heb je nog een vier landen over waar je rustig te hard kunt gaan rijden. Tenminste, zonder dat je aardig in de portemonnee moet.
2: Ja.
0: Spanje is 100 euro.
2: Dat is echt een schijntje.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Als je dan naar Duitsland kijkt, nog goedkoper, 70 euro.
0: Hupsakee.
2: En Oostenrijk en Portugal ben je helemaal lekker uit. Kost je 16 om 20 kilometer per uur hard te rijden.
0: Nou, dan kun je toch rustig volgens mij nog een keer veel harder gaan rijden in dit geval. Nou, toch een beetje mee uitkijken. Het blijft altijd sneu geld, hè?
2: Ja, zeker. De flitsmarathon deze week, dus let een beetje op je snelheid.
0: Daarom doen we dat. Het is 20 minuten over 11 hier op Radio Ritten met Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: een oude traditional, maar in het jaar 1987 werd het een grote hit. En dat wel door de gelijknamige film La Bamba was dat, Los Lobos. Straks het laatste nieuws uit de regio. Eerst is hier Colby Calais en Bubbly.
1: Will you count me in?

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Het is krap aan 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen Wim. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur kan oplopen tot 30 graden of meer, wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen: drink voldoende water, wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker in de middag. Daarbij ook het verzoek om extra

0: extra op mensen en huisdieren om je heen te letten. Code geel geldt dus tot woensdag. Vanaf dan gaat de temperatuur weer naar beneden. Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige toer-etappenwinnaar bleef zijn concurrenten in de eindsprint de baas.
1: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is. Maar ja, 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden en dan de fiets op. En dan begint het pas echt. Ja, dit is het hoogtepunt van het jaar. Weet je, in je eigen Emmen. Zoveel publiek langs de kant. Het was super weer. Super veel mensen in het centrum. Ja, dit is het mooiste wat er is.
0: Ja, dit was niet Olaf Kooi voor de duidelijkheid. Dit was Tijmen Eysing uit Emmen. Die verrassend derde werd op zijn eigen feestje dus. Want hij is naast de renner ook koersdirecteur. Toch nog even de reactie van Olaf Kooi.
2: Ja, het was een mooi spektakel, denk ik. Ik denk, ja, we hebben hard gekoerst. En uiteindelijk kwamen we diep in de finale met een goede groep weg. En wist ik mooi de sprint te winnen.
0: Ja, die andere Tour-etappe-winnaar Tim Merlier werd trouwens tweede. Dus de top 3 bestond uit Olaf Kooi, Tim Merlier en Tijmen Eysing uit Emmen. Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag naar Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Assenaar Maaike van der Duin en Britt de Graven. Meerdere ongelukken vanmorgen en gisteravond in de provincie. Vanmorgen is in Meppel een man aangereden door een auto. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd. Daarna zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. En ook in Avonten was er een botsing gisteravond. Daar reed een auto tegen een muur waarna het op zijn zijkant terecht kwam. De 3 inzittenden konden zelf uit de auto stappen, maar moesten wel met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Ook van dat ongeluk is niet duidelijk hoe het kon gebeuren. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer nieuws vind je op de website en in onze gratis app.
3: Dankjewel, Ruben. Hans Dienhuis dan met het weer.
4: Het warmt snel op en vanmiddag is het tropisch warm in Drenthe, met maximaal een graad of 31 in de kop en 33 in het zuiden. Wel is er wat hoge bewolking vandaag, soms ook eventjes vrij dicht. En er staat ook een matige tot vrij krachtige, droge oostenwind bij.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: Uit Groningen, tegenwoordig heten ze IOS. Maar we zeggen uiteindelijk nog gewoon, is ook schitterend.
1: Op stap in Drenthe.
0: En dat met voltooid verleden tijd. Nou, het is natuurlijk volop zomerseizoen. Dat betekent dat er heel veel te doen is. Normaal gesproken in het weekend zaterdags tussen 8 en 9... heb je dan het agendaprogramma De Boer op. Maar er gebeurt ook door de week heel veel. Bijvoorbeeld, ik kreeg een mailtje. Iedereen kan me trouwens even een mailtje sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan nemen wij je activiteit even mee. En die zeggen van, ik heb een agendatip voor je. En dat wel voor de fietsvierdaagse van Appelscha. Die wordt aankomende week voor de 45ste keer gehouden. En dan wel van 4 tot en met 7 augustus. En dan denk je van, ja, het is nu pas maandag. Maar je kunt je vanaf vandaag namelijk al opgeven. Vanaf vanmiddag tussen 3 en 5. Natuurlijk ook wel op de fietsdagen zelf. Maar als je zeker wilt weten dat je erbij bent, dan kan dat dus ook vandaag al bij eten en drinken Le Coq in Appelscha. Nou, van 4 tot 7 augustus dus. Je hebt de 60 en de 65 kilometer. Daarbij kun je starten van 8:30 ochtends tot 11 uur. En de 25 en de 30 kilometer of de 40-45. Dan start je van 9 uur tot 12 uur. En dan kun je vandaag ook nog terecht in Veenhuizen voor een mooi concert. En dat wel op een bijzondere plek, de Koepelkerk al daar. Organist Jan de Roos die is daar samen met violiste Inge Muntendam. En die brengen een mooi programma met klassieke muziek, waarbij orgel en viool elkaar op een mooie manier aanvullen. Dat allemaal in de Koepelkerk vanavond om 8 uur, duurt tot een uur of 9:30. En die vee in de Hoofdweg nummer 112 in Veenhuizen. En het is natuurlijk volop zomer. Dat betekent ook weer de tijd voor de zomermarkten in Diever. Ze zijn er al een paar maandagen mee aan de gang. Maar je kunt vandaag nog terecht en anders volgende week nog. Want het is 5 maandagen in de vakantieperiode. Nou, dat in het centrum van Diever mooi met kramen erbij, met verkoopwagens en standjes, met de meest uiteenlopende producten. Nou, mode is er, fashion, ledenwaren, sieraden, cadeauartikelen, fruit, snuisterijen en nog veel meer. We zijn om een uur of 11, dus net drie kwartier geleden begonnen. Het duurt tot 6 uur vanmiddag. En dat allemaal in het centrum van Diever.

0: the city, maar lekker overal summer. Dit was Joe Cocker hier op Radio Drenthe. Zo aan het einde van deze maandagsaflevering van Koffie en Keuvel. Ruben, mag ik jou bedanken?
1: Ja, Wim van hetzelfde. Fijne dag. Hè?
0: Morgen weer een dag, of niet?
1: Zeker, morgen ben ik er hoor.
0: Nou, ik ben ook weer om 9 uur morgen voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Ik wens je nog een mooie dag en heel veel plezier met de rest van het programma. Straks natuurlijk Edwin, die doet vanmiddag Anouk in de middag. En dan ook nog René, die tussen 3 en 6 weer terug is van vakantie. Tot slot zijn hier de Pet Shop Boys en de West End Girls. Hoi!

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten twee mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Edwin Mooibroek.

0: Freddie Mercury zou het in 10 minuten hebben geschreven terwijl hij in bad zat in een Duitse hotelkamer. Ja, zo snel kan het gaan. You're the Queen, dat heet Crazy Little Things Called Love. Goedemiddag, het is 7 minuten over 12. Tijd weer voor een nieuwe aflevering van Anouk in de Middag. Nog even een dagje zonder Anouk. Ruben is er wel. Ruben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan er weer een leuke middag van maken. Ik ga je nog even vertellen wat er allemaal in het nieuws is in deze tijd in Drenthe. Nou, het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. En ook het nationale hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer. En dat kan voor problemen zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. En zometeen om 12:30 krijg je natuurlijk het uitgebreide weer. Meerdere ongelukken vanmorgen en gisteravond in de provincie. Vanmorgen is in Meppel een man aangereden door een auto. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. En ook in Haventen was er een botsing gisteravond. En beachvolleybalster Katja Stam uit Kleindijk die heeft met haar dubbelpartner Raisa Schoon in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 3 jaar een elite toernooi op haar naam geschreven. En het is de 3e medaille voor Katja Stam op rij. Nou, Remco is zometeen op Jack. Hij is bij Folie Art in Norg, want daar is weer een 7,5 kilometer lange wandelroute met 20 folies in het Drentslandschap. Hoor je zometeen? Eerst is hier Marianne Veenstra. Het is zo wissen.

0: Robert Holmes op Radio Drenthe en Escape, oftewel de Pina Colada Song. Ja, nu bekend is dat het doek valt voor het Holland International Blues Festival, is de kater in Grollo groot. Dat nieuws hakt er ook in bij het Cubina Blizzard Museum in het Bluesdorp. Museumconservator Sjoerd Looyinga, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het museum was niet betrokken, hè, bij de organisatie bij het Blues Festival, maar profiteerde er wel van, hè?
1: Ik ben blij dat je het zo stelt, want we hebben wat over ons heen gekregen, ook als museum, alsof wij mede schuldig waren aan het stoppen van het Holland International Blues Festival. Oh. We maken echt geen onderdeel uit van die organisatie. Nee. Dus ik moet zeggen, voor al die mensen die toetsenbord helden, schelden op ons helpt niet echt.
0: Oh ja, jullie zijn echt overspoeld met scheldpartijen?
1: Nou, overstel het niet, maar genoeg vervelende reacties gehad. Ja, dat mensen toch echt niet snappen hoe de organisatie in elkaar zat. Dus het is inderdaad de Mojo die het festival organiseert. Wij hebben een museum wat we runnen.
0: Ja, maar jullie profiteren wel van het Bluesfestival, hè?
1: Wij profiteren ervan omdat wij in principe een groot deel van de doelgroep bluesliefhebbers in het dorp hebben. En we hebben dan in het weekend honderden extra bezoekers. Het is het topweekend van het jaar altijd geweest de afgelopen jaren. Dat klopt. Ja,
0: na 9 edities valt nu het doek, maar wat betekent dat dan ook voor het museum?
1: Dat wij hopen dat er iets voor in de plek komt, waardoor weer bluesliefhebbers naar Grollo massaal komen. En misschien niet meer zo massaal als in de tijden van het Holland International Blues Festival. Maar dat de echte bluesliefhebbers Grollo blijven vinden. En ik denk ook dat dat achter de schermen inmiddels al een beetje bezig is. Wij gaan zelf in ieder geval zorgen op 26 september... de sterfdag van Harry Miskee voor voldoende bluesreuring in het dorp. Bijvoorbeeld in de hervormde kerk in Grollo, waar een expositie zal plaatsvinden en waar ook live muziek te horen zal zijn. Ja. Dus de blues zal op een andere manier, kleinschaliger, zeker weer te horen zijn in Grollo.
0: Ja, want inderdaad, wat u zegt, van honderden extra bezoekers door dat bluesfestival, dat moet inderdaad een aanlating zijn als die ook verdwijnen.
1: Dat klopt. Dat niet alleen, dan zou er ook minder belangstelling zijn voor bluesmuziek. En dat is natuurlijk wel waar wij als museum mee bezig zijn. Dat keeping the blues alive. Hè. Dus dan helpt het wel als er ook festivals zijn waar bluesmuziek te horen is.
0: Ja, want het festival wilde een breder publiek trekken en programmeerde ook country en Americana muziek. Was dat ook een beetje het begin van het einde?
1: Nou, de grappen zijn niet van de rug, Edwin, kan ik je zeggen. Want ineens werd C plus B vertaald als country and blues. Maar dat is toch echt niet het geval. Ja. Het is inderdaad een nieuwe koers die men is ingeslagen. Op het moment dat er besloten werd om misschien wel naar uitbreiding te gaan kijken. Want dat was eigenlijk de aanleiding. Hè? De groei van het festival. Er werd zelfs gekeken naar uitbreiding van het terrein. Daarvoor zou dan het programma ook breder moeten worden. Mm. Alleen het effect was dat er juist minder betalende bezoekers kwamen. Hogere organisatiekosten. Nou, en dan heb je nog de gages van de artiesten. Die zijn ook alleen maar gestegen. Want ja, concerten zijn voor die artiesten hun belangrijkste inkomstenbron. Ja, dat opgeteld maakt dat het gewoon niet meer uit kon.
0: Nee, maar ja, niet alleen het museum profiteerde, ook de hele horeca in Grollo natuurlijk, hè?
1: Ja, wat dacht je van de bed and breakfast, de campings, een klein kittiti bijna inmiddels, met alle extra campings die worden ingericht rondom het festival ook. Die mensen gaan het allemaal wel merken, ja, de komende jaren, dat klopt.
0: Ja, maar goed, Grollo is blues, u zei het al, van achter de schermen wordt er al druk gewerkt aan een vervangend programma.
1: Het is natuurlijk heel klein begonnen. En dat was toen een succes. Dus waarom zou dat niet weer een succes kunnen zijn? Met niet de grote namen dan misschien uit Amerika of Engeland of waar ook ter wereld, maar wel met echte bluesartiesten. Kleinere schaal, mindere kosten wat betreft faciliteiten. Maar wel gezellig. En misschien ook, dat is misschien ook wel weer even een knipoog, ik bedoel het ook met een kleine glimlach op mijn gezicht, de inkomsten uit de horeca. Een beetje een bluesliefhebber, die neemt wel iets in, ja, zeg maar. Ja. Die lust er wel wat. Ja. En als je het hebt over de gemiddelde bezoeker van de laatste jaren bij het bluesfestival, waar er heel veel ook countryliefhebbers kwamen, ja, die hebben toch ook een andere kijk op gebruik van bijvoorbeeld water en 0.0. Dus wat dat betreft heeft dat ook weer effect op de horeca. Inkomsten.
0: De innemers moeten terugkomen, zegt u.
1: Ja, de innemers, de liefhebbers van het balletje gehakt, noem allemaal maar op. Dus de gezelligheid moet terug in Grollo.
0: Dank, museumconservator Sjoerd Looyinga.
2: Altijd in de buurt.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where Classic meets Future.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Het is 12:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag. Edwin, goedemiddag. Het KNMI heeft voor vandaag...

0: Morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het nationaal hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer. Wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen. Drink voldoende water, wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker 's middags. En daarbij ook nog het verzoek om extra op mensen en huisdieren om je heen te letten. Code geel geldt dus tot woensdag. Vanaf dan gaat de temperatuur weer naar beneden. En zometeen krijg je uiteraard het weerbericht met Hans Nienhuis. Olaf Kooi heeft gisteravond de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige Tour-etappe-winnaar bleef zijn concurrenten in de eindsprint de baas.
1: Ja, dat was een mooi spektakel, denk ik. Ik denk, we hebben hard gekoerst en uiteindelijk kwamen we diep in de finale met een goede groep weg. En wist ik mooi de sprint te winnen.
0: Die andere etappe-winnaar, Tim Merlier is dat, werd tweede. Tijmen IJsing uit Emmen werd verrassend derde op zijn eigen feestje. IJsing is naast renner ook koersdirecteur van de Gouden Pijl. En had daarmee een drukke dag.
2: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is. Maar 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl Toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden. En dan de fiets op. En dan begint het pas echt. Ja, dit is het hoogtepunt van het jaar. Weet je, in je eigen Emmen. Zoveel publiek langs de kant. Het was super weer. Super veel mensen in het centrum. Ja, dit is het mooiste wat er is.
0: Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag naar Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Maaike van der Duin uit Assen en Britt de Graven. En meerdere ongelukken. Vanmorgen en gisteravond in de provincie. Vanmorgen is in Meppel een man aangereden door een auto. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd. En zij zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. En ook in Haventen was een botsing. Daar reed een auto tegen een muur, waarna het op zijn zijkant terechtkwam. De 3 inzittenden konden wel zelf uit de auto stappen. Maar moesten ook met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op rtvdrenthe.nl.
3: Gaan we naar het weer. Hans, goedemiddag.
4: Mooi, IJswind, goedemiddag.
3: Ja, ik was net nog even buiten en de hele dag hoorde ik al van 30 graden en meer. Maar ik vond het helemaal niet zo erg warm buiten.
4: Nou, dat komt misschien door die oostelijke wind die erbij waait. Want die haalt het voor het gevoel een paar graden van af. Maar het is ook nog lang niet het heetst van de dag. Dat wordt pas bereikt over een paar uur. En dan zal het wel door de 30 graden gaan in heel Drenthe. En ik verwacht dat bij jou in het noorden van Drenthe 30 tot 31 graden. In het zuiden van Drenthe zou het tot 32 graden kunnen komen. Dus dat zijn ook geen enorme terrortemperaturen. Nee. Het is gewoon, ja, tropische waardes, dat wel. Maar niet om meteen van in paniek te raken. Het is gewoon goed heet vandaag.
3: De waarschuwingen vliegen hier wel om door, hè?
4: Ja, goed, dat is wel vaker het geval. En we zijn er gelukkig allemaal zelf bij en we kunnen er allemaal wat van vinden. En als het koud weer is, doe je ook wantrouwen aan de muts op. Nou, met warm weer voldoende drinken en een beetje uit de zon blijven. En de meeste mensen hebben gelukkig gewoon gezond verstand en dan komt dat echt wel goed.
3: Oké, maar de warmte moet dus nog een beetje komen.
4: Ja, vandaag wordt het dus, het wordt niet zo warm als dat het morgen gaat worden. Want die dag die wordt steeds verder opgeschaald nu in de verwachtingen. We houden het vandaag dus bij 31 tot maximaal 32 graden in het zuiden met die matige oostelijke wind. Gaat het eerst vanavond en vannacht afkoelen? Of nou ja, afkoelen. Het blijft best wel warm. 19 tot 20 graden en misschien in de dorpen en steden wel boven de 20 graden. Heb je een tropennacht. Met een heel kleine kans op een losse lichte bui. De meeste plekken zullen daar vannacht niks van vernemen. Blijft het gewoon droog. Maar dan die dag van morgen, dan begint de wind te draaien. Die gaat van oost naar zuidoost, gaat hij naar zuid. En later op de dag zuidwest. En ruim dus bijna een halve slag. En in de ochtend hebben we nog de meeste zon. En dan gaat de temperatuur echt als een speer omhoog. En komt er ook vochtige lucht binnen. Dus morgen wordt het niet alleen warmer, met 32 tot in het zuiden ruim 33 graden. Maar ook veel broeieriger. Die luchtvochtigheid gaat omhoog. Dus morgen gaat de dag zijn waar je echt op moet letten als je niet van hitte houdt. Morgen in de tweede helft van de dag, in de namiddag en in de avond, dan kan er weer een spontane onweersbui ontstaan. Zou een wat pittiger exemplaar kunnen zijn, maar heel plaatselijk. De meeste plekken krijgen ook morgen gewoon niets. Ja, het wordt wel langzamerhand wat droger, dus ik denk dat iedereen stiekem wel op die onweersbui zit te wachten. Ook al kan misschien plaatselijk je barbecue ervan uitregenen. Uiteindelijk zien we dat het in de nacht naar woensdag ook nog nieuw 18 of 19 graden blijft. Maar die westelijke wind waar ik het over had, is wel het begin van verandering. We zien op woensdag dat er een vrij krachtige zuidwesten komt te staan. Windkracht 4 tot windkracht 5. En die voert frissere lucht het continent in. Lage druk bij Schotland, hoge druk boven Frankrijk, beste wind. Wij krijgen dan op woensdag een graad of 28. Nou, in de mix van zon en bewolking. Het lijkt droog te gaan blijven, maar die wind die, ja, is wel een beetje de smaakmaker die dag. En de tweede helft van de week, donderdag en vrijdag, gaan de temperaturen verder dalen. Op donderdag een graad of 24 in onze provincie en op vrijdag een graad of 22. En dan zijn we op of net zelfs iets om de jaarnormaal beland. Met een mix van zon en bewolking, soms een lichte bui. Het lijkt er niet op dat de droogte tot een einde gaat komen. Geen grote dikke buien, laat staan een front met regen. Maar dan keren we wel terug naar vrij normale condities. En als ik heel stiekem de glazen bol streel, in en na het weekend lijkt de temperatuur toch weer wat op te krabbelen. Toch terug richting 4, 25 graden.
3: Oké, gewoon een lekkere zomer dus.
4: Eigenlijk is er weinig aan de hand, behalve dat die droogte steeds verder toeneemt.
3: Ja, dat is wel een probleem inderdaad. Nou ja, misschien onweersbui dan, hè?
4: Ja, precies. Laten we erop hopen.
3: Oké, dankjewel. Fijne dag.
4: Fijne middag.
3: Hoi.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Anouk in de middag.
11: Met

0: zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: Miss Montreal hoorde je op Radio Drenthe en het heette Schuilen. Het is 12:15 geworden.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco is in Norg, want daar begint weer een folieart, hè? Remco, goedemiddag.
3: Ja, mooi. Goedemiddag, ja. Ik zit hier heerlijk in een afdakkie bij het nieuwe invalpunt van folieart in Norg. Tegenover mij zit Ina Reinders, ja, van de organisatie. Ja, Ina, een splinternij invalpunt. Ben je wel trots op, denk ik?
4: Nou, helemaal, ja. En zeker dat de mensen het ook kunnen vinden natuurlijk. Maar ja, het was wel even een uitdaging op een groot veld.
3: Ja, laat ik eerst eens met de hamvraag beginnen eigenlijk. Want wat is een volley?
4: Wat is een volley? Komt natuurlijk uit het Engels, full, zelfs in het Frans. Dat heeft te maken met dwaasheid en onzinnigheid. Is het zinnig, een volley? Nee, het is nuttig. Is het nuttig? Ook niet. Dus het is gewoon een heerlijk gek ding.
3: Ja, het is een beetje rare objecten.
4: Ja, het zijn bijzondere objecten die niet een functie hebben.
3: Nee, het is ook van alles wat. Het is een beetje bij elkaar gegraaid. Ja, wanneer is dat ook? Ja.
4: Nou, nee, dat klinkt een beetje neerbuigend voor de makers natuurlijk. Maar kijk, er zijn kunstenaars, er zijn architecten, er zijn hobbyisten, er zijn autodidacten. Iedereen kan meedoen, een inzending doen. Dus ja, mensen denken heel goed na over wat ze willen vertellen met zo'n folly. Ja. Dus ja, helemaal nutteloos is het dus niet.
3: Ja, want ik zei net dat ik moest denken aan de onlangs overleden Wim T. Schippers. Ja. Die heeft ooit gezegd van, ja, waarom zal ik nou een hulkunstwerk maken, als ik ook een halve maken kan. Ja, gitaar ook bij die hoofd.
4: Nou, natuurlijk. Kijk, wat heb je aan een huis zonder deur? Ja. Maar het kan wel heel mooi zijn. Het komt natuurlijk al uit de oudheid. Eigenlijk al vanuit de Romeinen. Hè, en ook later bij Engelsen en Franse landhuizen. Dat mensen gewoon te veel tijd en te veel geld hadden. En dachten, nou, als ik nou een leuk optrekje erbij maak. Maar die heb ik helemaal niet nodig. Nou, laat ik dan alleen de wand neerzetten. Ja. Dus van ver af leek het alsof het een heel gigantisch gebouw was. En dan was het plaatwerk.
3: Ja, mooi is dat.
4: Of iets zonder een dak. Ja, waarom zou je ergens moeten slapen zonder dak? Ja. Daar heb je niet zoveel aan, hè?
3: Nee.
4: Ja.
3: Nee. Nou, dan moeten we het even over folieart hebben. Want we hebben hier een route uitstippeld. Je kunt hier starten, begrijp ik, waar wij nou zitten. Ja, hoe lang is die route?
4: Nou, als je dus echt de route loopt, dan is het 7,6 kilometer hebben we ze uitgerekend. Maar goed, dan houdt het dus in dat je niet een rondje om de folie maakt of dat je niet kijkt. Het is al een andere route.
3: Ja, dan loop je
4: een keer. Dus ja, je moet er gewoon aan denken, ik ga een ochtendje even lekker wandelen. En ondertussen ga ik even bij een folie zitten. Ik bekijk de natuur. We hebben elk jaar weer een nieuwe route. Ja. Dus er is een heleboel te zien.
3: En hoeveel van die folies komt mensen daar tegen?
4: 20 dit jaar. Ja, zijn er 19 plus een object. Dat noemen we een prestige object. En dat is door een meisje van 17 gemaakt. Ja, dus 20 stuks. En dan hebben we halverwege, of iets verder dan halverwege, hebben we een terrasje waar je even kunt uitblazen. En even alles kunt verwerken.
3: Ja, dat is ook wel nodig nou, hè, want het is aardig warm.
4: Ja, het is nu heel erg warm. Dus ik denk, ja, mensen kunnen natuurlijk nu ook een boekje halen om de volgende ochtend lekker vroeg te gaan. Of vanavond lekker als de zon weer een beetje weg is. Ja. Want in de hitte, we lopen wel driekwart zo'n beetje door het bos.
3: Ja.
4: Of bosrijk.
3: Dat scheelt een beetje.
4: Ja, dus het is niet erg ontzettend heet alleen maar. Maar ja, goed, het is wel straks 30 graden, denk ik.
3: Ja, ja. Gisteren bij de opening was het druk.
4: Het was ongelooflijk druk. Het was schitterend.
3: Ja,
4: ja, het was. Wij dachten met een parkeerplaats van toch zeker 80 tot 100 auto's. Het was helemaal vol. Ja. Dus het was fantastisch.
3: Ja.
4: Leuk beentje. Leuk beentje hadden we.
3: Mooi feestje.
4: Spreker. Ja. Nou ja, wat wil je nog meer?
3: En tot wanneer kunnen mensen die route dan lopen?
4: Ja, het is van 2 tot en met 30 augustus.
3: Ja.
4: Dus, en als je zo'n boekje hebt, kan je ook zeggen, het is me vandaag te warm. Ik kijk op 2 of 3. En dan doe ik morgen weer iets. Of volgend weekend. Wat je maar wilt.
3: Nou, Edwin,
0: Ja.
3: Het is boeiend, hè? Zo
0: ja. Ja, 7,5 kilometer lopen en dan inderdaad 20 volleys kom je dan tegen. In Norg natuurlijk, dankjewel.
3: Ik denk dat je op tijd moet beginnen, ja.
0: Oké,
3: ja,
0: dankjewel Remco.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Uit de tijd dat ze nog geen knallende ruzie hadden over de verkoop van muziekrechten. Alhoewel, ze schijnen het te hebben bijgelegd, joh. Daryl en John Oates, en het heette Adult Education. Nou, het volgende uur hebben we natuurlijk ook weer een hulplijn. En we hebben weer een nieuwe slingerplaat. Je mag zometeen weer plaatjes gaan insturen. Ik ga je zometeen het onderwerp vertellen. Een van de leukste onderdelen van deze show, die slingerplaat, doen we allemaal zometeen. Eerst dan hier Douwe Bob en Sera, Could Have Been Us.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazina.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Edwin Mooibroek.

0: Madonna was dat. Ja, afgelopen weekend was ze natuurlijk in Nederland bij de Pride in Amsterdam. Ze trad om 2:30 s'nachts op, een uur later dan gepland. Maar ja, dat doe je natuurlijk als superster en dan kom je natuurlijk gewoon te laat. En ook Kylie Minogue kwam nog even voorbij. Je hoorde Material Girl.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: We hebben weer een hulplijn, want de duotrappers uit Meppelen omstreken. Ja, het is een stichting. En ja, die willen graag mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch een fijne fietstocht laten beleven. En dat doen ze op een zogeheten duo-fiets. Dat is een fiets waarop twee mensen naast elkaar zitten. En die stichting draait zoals zo vaak op vrijwilligers. Wiebke Postma is de coördinator van de stichting Duotrappers. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor mensen maken er eigenlijk gebruik van zo'n duo-fiets?
3: Dat zijn eigenlijk mensen die vroeger wel veel gefietst hebben, ook nog wel weer in de buitenlucht willen en ook nog wel weer een keer wat in van de omgeving willen zien. En die dan eigenlijk op zoek zijn naar iemand die met hun wil fietsen, eigenlijk een soort maatje. En dat noemen wij dan de vrijwilligers.
0: Oké, er zijn mensen eigenlijk die wat minder valide zijn geworden, die, die nog wel willen fietsen, maar alleen lukt het niet meer.
3: Ja, ze hoeven niet eens minder valide te zijn. Sommige mensen hebben ook wat beginnende dementie en kunnen nog prima fysiek fietsen. Ja. En die fietsen hebben een trapondersteuning, dus het is ook een stuk makkelijker voor die twee mensen die dan naast elkaar op die fiets zitten, want dat is het leuke van die fietsen. Je zit naast elkaar, dus kun je ook makkelijk een gesprek voeren.
0: Oké, ondertussen kan je lekker kletsen en zo, maar ja, dan moet het wel een beetje klikken, hè, tussen de mensen en de vrijwilligers.
3: Ja, dat klopt altijd. Nou, daar zorgen wij als coördinatoren eigenlijk voor. Mijn mede-coördinator is Jimmy Koekoek. Zelf ben ik Rieke Postma en wij proberen de vrijwilligers en de gastenwijzers op een goede manier aan elkaar te koppelen. En ja, meestal lukt het wel. Als er geen klik is, dan kunnen ze ons ook weer informeren. En dan zoeken we gewoon een nieuwe gastrijder of nieuwe vrijwilligers voor elkaar.
0: Oké, maar hoe doen jullie dat? Gewoon even een stukje fietsen, kijken of het klikt? Of eerst nog maar van tevoren even een gesprekje?
3: Nee, ik heb eerst een gesprek met een gastrijder. En vervolgens heb ik een gesprek met een vrijwilliger. Dan heb ik een gesprek met beide, waar ze dat met z'n drieën zitten. Dan zie je meestal wel of er een klik is, ja of nee. En dan gaan mensen afspraken met elkaar maken. En dat kan via een reserveringssysteem wat wij hebben ontwikkeld. En dan gaan ze een afspraak maken om te fietsen. En dan gaan ze fietsen. En dan kan het zijn dat het nog niet klikt. Ja, en dan moeten we eventjes op zoek naar een goed koppel.
0: Oké, want zitten ze lang met z'n tweeën op zo'n duo fiets? Ik bedoel, worden er lange tochten gemaakt?
3: Nou, dat hangt er van af. Hè. Dat hangt af van de conditie en de wens van de gastrijder. Want die is eigenlijk leidend in dat geheel. En dan past de vrijwilliger zich op aan. En dat varieert meestal van een half uur tot een uur, anderhalf uur. Maar het kan ook een dagdeel zijn. Zo hebben we de laatste paar meegedaan met de Drentse Rijwielvierdaagse op de zaterdag. En er zijn er twee koppels wezen fietsen. En die konden dat goed volhouden.
0: Oké, nou, jullie hebben in totaal 5 van die fietsen, 35 vrijwilligers. Maar er kunnen nog altijd nieuwe bij, hè?
3: Nou, we hebben inmiddels een nieuwe fiets op de planning staan. Dus ja, daar kunnen altijd weer vrijwilligers en gastrijders op, ja.
0: Oké, wat moet je dan kunnen als vrijwilliger? Gewoon lekker kletsen en een beetje trappen?
3: Ja, nou ja, goed. En het gaat voornamelijk ook op het menselijk contact. Mensen die zich aanmelden hebben vaak wel wat met iemand anders. Hè. Er zijn vaak wel mensen. En die krijgen een instructie van ons hoe zo'n fiets werkt, hoe ze zo'n fiets kunnen reserveren. En dan gaan ze met elkaar op pad.
0: Oké, en een beetje conditie is ook wel nodig, hè, denk ik.
3: Nou, dat valt mee omdat die fietsen ondersteund worden. Er zit een elektrische ondersteuning op.
0: Oh.
3: En dat maakt het fietsen een stuk makkelijker.
0: En dan ben je nog met z'n tweeën.
3: En dan ben je ook nog met z'n tweeën. Degene die gastrijder is, hoeft niet per se te fietsen. Dat is niet noodzakelijk. De vrijwilliger kan dat ook in zijn eentje doen. Maar het is leuker als mensen toch een beetje in isolement zitten. Vaak wat willen doen. Zelf ook in beweging zijn. Dat is ook nog wel gezond voor hen.
0: Oké, nou, als mensen vrijwilliger willen worden en denken van ik heb ook wel zin om een beetje te fietsen en lekker te kletsen onderweg. Hoe kan dat?
3: Nou, dan kunnen ze zich opgeven via www.duotrappers.nl in Meppel. Of telefonisch contact met ons opnemen onder nummer 06-44-70-1914.
0: Oké, 06-44-70-1914 of duotrappersmeppel.nl.
3: Ja, en op duotrappers.nl, daar staat eigenlijk alle informatie die we hebben, staat daar ook op.
0: Oké, dank Riepke Postma en hij is van de stichting Duotrappers in Meppel.
1: De hulp. Hulplijn.
2: De Hulplijn.

0: Bonnie Tyler was dat en ze was verdwaald in Frankrijk.
1: De slingerplaat.
0: Ja, we gaan hem weer lanceren. De slingerplaat. En ja, het kwik loopt vandaag en morgen op tot boven de 30 graden. En daarom geldt ook in Drenthe code geel. Ja, de waarschuwingen vliegen hier om de oren. Want er is namelijk ook een nationaal hitteplan uitgerold door het RIVM. Omdat bij aanhoudend warm weer mensen last kunnen krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Dus je moet gewoon een beetje het hoofd koel houden.
2: Zo is het. Gebruik je gezonde verstand. Let een beetje op de medemens en op je huisdieren. En dan zou het goed moeten komen.
0: Ja, dan komt het inderdaad helemaal goed. En het is nog geen 30 graden in Drenthe, maar het gaat wel hard die kant op. Dus over een paar uur dan is het ook zover.
2: Ja.
0: En morgen wordt het waarschijnlijk nog wat warmer, vertelde Hans net al. En dan krijgen we ook wat meer luchtvochtigheid en zo. Dus dan kan het wat klam gaan aanvoelen. Maar dat bracht ons bij plaatjes over de warmte of over de hitte. Ik kan er zo al een paar bedenken, jij ook?
2: Ja, daar zijn er veel over gemaakt. Dit is niet het meest moeilijke onderwerp voor de slingerplaat. Des te leuker, want er komt er een hoop binnen. En dan kunnen we dat hele rad natuurlijk volplakken.
0: Oké, 0592-33-1188. 0592-33-1188. En we zijn dus op zoek naar plaatjes over warmte of hitte. Dit is Spang.

Aretha Franklin was dat en het heette Fink. Nou, er wordt al druk geappt en gebeld om alle plaatjes over warmte en hitte door te geven. Je kan er nog steeds mee doorgaan hoor. 0592 33 1188. Dit is Tracy Ullman, Move Over.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Het is 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
6: Edwin, goedemiddag. Het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. De temperatuur loopt op tot 30 graden of iets meer, wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het RIVM geeft advies: drink voldoende water, wees terughoudend met intensieve activiteiten, zeker in de middag. En ook het verzoek om extra op te letten op mensen om je heen en op huisdieren. Code geel geldt tot woensdag. Vanaf dan gaat de temperatuur weer iets naar beneden. Olaf Kooi heeft gisteren de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De 24-jarige toeretappenwinnaar bleef zijn concurrenten in de eindsprint de baas. Die

0: andere etappenwinnaar, Tim Merlier, werd tweede. Tijmen IJsing uit Emmen werd verrassend derde op zijn eigen feestje. IJsing is namelijk renner, is naast renner ook koersdirecteur van de Gouden Pijl. En had daarmee een drukke dag.
1: Zo, ja, ik ben blij dat het allemaal gedaan is. Maar ja, 5 uur stond de wekker. Want ik zit naast in het bestuur van de Gouden Pijl, doe ik nog de Gouden Pijl Toertocht. Dus ja, daar beginnen we om 5 uur mee. Supermooie dag gehad, veel deelnemers. Alleen maar positieve reacties. Alles opruimen, omkleden en dan de fiets op. En dan begint het pas echt.
0: Ja, dan begint het pas echt. Hij werd dus derde. Bij de vrouwen ging de winst eerder op de dag daar Nina Kessler. De top 3 werd daar compleet gemaakt door Assenaar Maaike van der Duin en Britt de Graven. Meerdere ongelukken, vanmorgen ook nog en gisteravond in de provincie. In Meppel raakte een man, werd aangereden door een auto vanmorgen. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En gisteravond botste in Linden een auto tegen een boom. De 2 inzittenden raakten daarbij bekneld en ernstig gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto bevrijd. En zij zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover het nieuws. Meer lees je in de app of op rtvdrenthe.nl.
2: Ruben, dankjewel. Krijg het weer en dat krijg je van Hans.
3: In heel Drenthe is het deze middag tropisch warm en de hoogste temperaturen zien we in het zuiden van de provincie met een graad of 32. De zon is soms wat flats door hoge bewolking en er waait een matige oostelijke wind, kracht 3 tot soms aan kracht 4. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet koeler dan 19 graden.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

0: En dat heette de Four Letter Word.
1: De slingerplaat.
0: Nou, we hebben het weer geweten met de slingerplaat. Inderdaad, jullie hebben heel veel suggesties geappt of doorgebeld. En die, ja, die suggesties die gingen natuurlijk over de warmte, over de hitte. Toch wel een beetje het gesprek van de dag vandaag natuurlijk.
2: Ja.
0: Oh, wat is het weer warm.
2: Niet alleen vandaag, hè.
0: Oh, wat is het
2: weer lekker over het weer hebben met z'n allen altijd.
0: Ja, nee, maar het is toch een beetje, ook een beetje typisch Nederlands volgens mij. Okay?
2: Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. En het is natuurlijk wel vandaag weer code geel. En dat hitteplan uit de kast is alle reden ook om het over te hebben natuurlijk.
0: Ja, en er zijn nog wel plaatjes gemaakt over de warmte en over hitte.
2: Ja, je denkt dat alle liedjes over liefde gaan, maar dat is niet zo, hoor.
0: Dat kan ook warmte zijn natuurlijk ook.
2: Ja, dat kan waar. Ja, dat kan ook waar.
0: Zachtere warmte.
2: Hoop ingestuurd, waaronder door Agnes. Een van mijn persoonlijke favorieten ook trouwens in dit lijstje. Mars Hoogkamer.
3: Olé, olé, olé, olé. In Spanje,
0: ja. Ja, in Spanje, zo heet inderdaad.
2: Ja, mijn dochter zingt het altijd mee.
0: Oh, ja?
2: Ik zal tegen Agnes, heeft een hele goede muzieksmaak al, hè. 3,5, maar...
0: Je krijgt tekst uit je hoofd, oké, okay, ja.
2: Die heeft wel een goede muzieksmaak. Die kwam namelijk bij deze van Lois.
0: Hittegolf heeft hier ons ook op de oren tegenwoordig.
2: Ja, ik ken de rest niet van
0: Lois. Ik ken hem ook niet, nee.
2: Oh, het gek hoor. Ali, die kwam met deze van Glenn Frey. Oh.

0: Hier is aan. Peter Bosman, die zat er lekker bovenop. Die kwam namelijk bij 2. Onder andere deze van Agneta.
1: Ja, en die heet ook net zo. Oh, ja.
0: De Taans, heet ook. Hier is aan.
1: Van Abba kennen we natuurlijk. En er komt er nog eentje.
0: Ja, van diezelfde Peter. Power Station en Some Like It Hot. Some like it hot and some sweat when
1: the heat is on. Het is wel een beetje klassiek uit de jaren 80 inderdaad. Ja. Zeg jou niks, hier zit mijn glazen aan te kijken.
0: Nee. Dat zou heel intelligent kunnen doen en ja, ja kunnen roepen. Maar nee, ik heb dit lang niet gehoord in ieder geval. Deze heb ik wel in mijn recentere geheugen. Tjerk kwam namelijk met Mungo.

0: En ga ik er kwam met Love and Spoonful.
1: Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity.
0: En die van Marie kende ik ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. De Makkers en Zomerzon.
2: Ik vind het echt hele mooie suggesties hoor. We gaan ze zo meteen weer allemaal op onze ratten plakken. En dan gaan we zo meteen één van die platen gaan we helemaal draaien. Ik ben benieuwd welke plaat uit onze rat voorbij komt. Dank jullie wel voor alle inzendingen. Dit is Bluff. Wat zou je doen?

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dead Moon Rising, je hoorde Creedence Clearwater Revival.
1: De slingerplaat.
0: We zijn er weer toegekomen aan de ontknoping van onze slingerplaat. We hebben alle plaatjes weer op onze rad geplakt.
2: Ja, en ik geef er een slinger aan.
0: Ja, ben benieuwd wat eruit komt. Toch weer fijn dat we ons rad weer vol krijgen met allemaal plaatjes over een bepaald thema. Vandaag dus over de warmte, over de hitte. Welke letter komt eruit? Je hebt de administratie goede woorden, hè?
2: Ik heb 26 liedjes voor mijn neus. Hij is uitgekomen bij de letter V.
0: Oké, en welke hoort erbij?
2: Dan zie ik hier de suggestie van Peter. Dat is leuk, die stuurde er twee in. Power Station met Some Like It Hot. Dat nummer waardoor ik een beetje water zou branden. Maar die andere van Agneta...
0: Die gaan we dan wel een keer draaien. Ja.
2: Die is het geworden van Peter Boswa. Dus zijn suggestie hier is on van Agneta Falsch.
0: Koch. Oké, ik ga even zoeken.
2: Abba natuurlijk, hè?
0: De Hiddeson, ja, ach nee, daar kun je natuurlijk.
2: Niet die van Glenn Frey, hè? Die heet
0: nee,
2: ook niet.
0: Nee, er staan wel meerdere Hiddeson in ons systeem. Ik heb hem gevonden, ach nee, de Falskoch. Dit is de Hiddeson.
1: De slingerplaat.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Edwin Mooibroek.

0: ACDC was dat en het heette The Look of Love. Er is verkeersinformatie, de A37 Duitse grens Hogeveen tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden. Daar staat 2 kilometer file. De vertraging is 2 minuten. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid en dat komt door opruimwerkzaamheden.
1: Vriendje op tombola.
0: Ja, we gaan het weer spelen. Tientje of tombola. Je kent het principe, ik ga je een toegangsvraag stellen. Je kan weer bellen en als je het haalt tot de uitzending en je hebt het antwoord goed, dan kan je kiezen tussen het tientje of een greep in onze tombola.
2: Ja, en die is nog steeds goed gevuld met onder andere de hoofdprijs. Een helikoptervlucht voor 2.
0: Hij is nog steeds niet uit, hè?
2: Nee. En die zit er echt in, hoor. Dat weet ik 100% zeker. Dus die kan
0: leger trouwens, met de prijzen die hierop
2: staan. Ja, nee, dit spel spelen we ieder uur. 4 keer per dag. Door de week, 5 dagen in de week. Nou, reken maar uit. Dat is 20 prijzen. Dus dat gaat behoorlijk rap. Nou, de kans dat zometeen een keer die hoofdprijs eruit gaat, wordt dus ook groter en groter.
0: Wordt groter en groter, inderdaad. Nou, ik ga je de toegangsvraag stellen. In welk Drents dorp staat het beeld van schrijver Anne de Vries?
2: Goeie vraag.
0: Ja, 0592-33-1188. Dus in welk Drents dorp staat het beeld van schrijver Anne de Vries? En ik ken natuurlijk van Bartje. Hè? Waar staat dat?

0: Niemand kan het alleen in het leven. Ik kan het niet alleen. Je hoorde De Dijk op Radio Drenthe.
1: Vriendje op tombola.
0: Patrick Adassen, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Wat ben je allemaal aan het doen vandaag?
2: Ik ben heerlijk aan het werk.
0: Oh, je bent aan het werk. Wat doe je?
2: Ja, ik ben vestigingsmanager van een uitzendbureau.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus wij zorgen dat de mensen aan het werk zijn bij onze klanten, zeg maar.
0: En wat voor sector is dat dan?
2: Nou, we doen eigenlijk heel veel sectoren, maar hoofdzakelijk toch een beetje transport en logistiek.
0: Oké, okay, dus is het dan voornamelijk chauffeurs en zo?
2: Ja, chauffeurs, logistiek personeel.
0: Oké. Ja. Beetje leuk werk ook?
2: Ja, zeker. Het bevalt me hartstikke goed.
0: Ja, leuke collega's.
2: Absoluut, zit goed op mijn plek.
0: En de radio staat aan, begrijp ik.
2: Altijd.
0: Oh, nou, dan is het helemaal een goede plek.
2: Ja,
0: oh, nog op de goede zender ook nog?
2: Altijd in de benende en altijd in de auto, op kantoor, overal.
0: Oké, ik zou gewoon lekker blijven werken daar.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Nou, hartstikke goed. Misschien dat je ook nog even een leuke prijs kan winnen,
2: hè? Laten we het hopen.
0: Nou, ik ga eerst de toegangsvraag nog even stellen. In welk Drents dorp staat het beeld van schrijver Arne de Vries?
2: Dat is een ronde.
0: Nou, dat is goed. Je hebt een tientje gewonnen, gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, kunnen we het overmaken?
2: Die lever ik
0: op
2: dek weer bij jou in.
0: Wat zeg je?
2: Die lever ik op dek weer bij jou in.
0: Oké, zo vermoed ik al inderdaad.
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou, Ruben is al onderweg naar onze tombola.
3: Ik schakel nog eventjes
0: dat beeld in. Moet ik het even doen?
3: Nee, dat gaat goed.
0: Zo, oké.
3: Want die zal net meemaken dat...
0: Je bent al op beeld. Beeld is er al. Je kan al naar de tombola lopen. Ja, je zou het inderdaad net meemaken. Van, als je daar dan inderdaad bent en je hebt dan inderdaad een grote prijs eruit.
3: Ja.
0: Dat we het nog niet kunnen meemaken live op tv ook nog natuurlijk.
3: Dat zou toch
0: ook,
3: zonde zijn. Dat zijn natuurlijk beelden die de hele wereld overgaan. Als hier een helikoptervlucht wordt weggegeven.
0: Ja, zou je dat leuk vinden, Patrick, als je helikopter eruit gaat?
2: Ja, dat zou ik wel heel erg spannend vinden. Maar laten we het, als die komt, dan gaan we doen.
0: Ja, maar je weet het niet, hè?
2: Nee, je weet het nooit. Maar hij gaat niet draaien, zie ik.
0: Ja, er is inmiddels is er wat uitgekomen, geloof ik.
3: Jij wint helaas geen helikoptervlucht, maar wel iets fijns voor aan je voetjes. Namelijk een prachtig paar RTV Drenthe sokken.
1: Gefeliciteerd!
2: Nou, kijk eens aan.
3: Lekker op kantoor onder een korte broek. Dat kan tegenwoordig gewoon, hè? Korte broek, lange sokken.
2: Zeker.
3: Super.
0: Nou, hartstikke goed. Kan je overal mee naartoe nemen. En als ze af zijn, kan je ze ook nog als vaatdoekje gebruiken, denk ik. Hè?
3: Ja, verdammt. Doe jij dat thuis, Edwin?
0: Nee.
3: Oh, dat zou ik ook zeggen als ik jou was.
0: Hey, Patrick, gefeliciteerd ermee. Werk nog even vandaag.
2: Hey, dankjewel. Jullie ook. Goeie uitzending.
0: Oké, hoi.
2: Yo.
0: Hoi.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: 1 minuut over 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
4: Edwin, goedemiddag. Er woedt een brand op een akker langs de Stroetenweg bij Ursingen. De brandweer is bezig om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De politie heeft de Stroetenweg afgesloten om de brandweer de ruimte te geven. Door die brand trekken er rookwolken over de naastgelegen N381. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.

0: KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd vanwege het warme weer. Ook het nationaal hitteplan is van kracht. De temperatuur gaat oplopen tot 30 graden of meer. Wat voor problemen kan zorgen bij ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Het RIVM geeft de gebruikelijke adviezen. Drink voldoende water, wees terughoudend met intensieve activiteiten. En daarbij ook het verzoek om extra op mensen en huisdieren om je heen te letten. Code geel geldt tot woensdag. Vanaf dan gaat de temperatuur weer naar beneden. In Meppel is vanmorgen een man aangereden door een auto. Dat gebeurde op het Troelstraplein. De man raakte gewond en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Tot zover het nieuws. Meer lees je altijd in de app of op rtvdrenthe.nl.
1: En er is verkeersinformatie, de A37, Duitse grens Hogeveen tussen Oost-Hesselen en Nieuwlanden. Daar staat 1 kilometer file en de vertraging is maar 1 minuut. Je wordt daar via de vluchtstroken geleid door opruimwerkzaamheden. En bij het nog het weer krijg je van Hans.
2: In heel Drenthe is het deze middag tropisch warm en de hoogste temperaturen zien we in het zuiden van de provincie met een graad of 32. De zon is soms wat flats door hoge bewolking en er waait een matige oostelijke wind, kracht 3 tot soms aan kracht 4. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet koeler dan 19 graden.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Anouk in de middag. Met

0: Zo heet het inderdaad, Bernadette, Jure de Voortops.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, we gaan het weer hebben over een hobby. Nou, Fokko Tapper uit Emmeke Boskum heeft een waar dartwalhalla op zijn zolder. Zijn verzameling bestaat uit ruim 406 dartpijlen. En dat zijn dus bij elkaar zo'n 1200 dartpijlen. Ja, Fokko, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, dat ben ik.
0: Ja, dat ben jij inderdaad. Wanneer dacht je van ik ga dartpijlen verzamelen?
2: Dat was in 2015 ben ik afgekeurd in verband met dat ik meer werk mocht hebben bij mezelf. Maar ja, dan moet je mijn hobby opzoeken.
0: Oké, maar hoe kom je dan bij dartpijlen uit?
2: Ja, maar ik had er al ver mee geweest van Raymond van Manneveld in die tijd.
0: Ja.
2: Nou, ik heb bij mezelf, pijl ik dat gewoon, ben ik dat gaan doen.
0: Oké, ja, Raymond van Manneveld was natuurlijk in de tijd hot en zo. Hij won natuurlijk bijna alles met dart ook, hè?
2: Ja, met z'n vijf wereldtitels.
0: Ja, daarom. Maar was je zelf ook een fervent darter?
2: Nee, ik kan zelf niet darten, mensen. Omdat ik een rugpatiënt met de mensen, dan kan ik er staan niet volhouden. Dus daar heb ik niet voor gekozen.
0: Oké, dus je doet het zelf niet, maar je gaat wel vaak kijken ook?
2: Ja hoor, ook wel.
0: Oké, en inderdaad, je zolder is een soort van dartparadijs geworden, hè?
2: Ja, dat is toch wel, ja.
0: Ja, want vertel eens, wat zien we allemaal als we bij jou op zolder komen?
2: Van alles en nog wat, mensen. Maar ik hoor, die is 406, maar ik zit op dit moment op 476.
0: Oké, dus nog iets meer dan 1200?
2: Ja, en dan reken ik de dubbele zetten mee, dan zit ik in totaal op 456.
0: Oké, maar dan liggen gewoon bij jou op zolder gewoon, dat ligt daar gewoon?
2: Ja, dat ligt er allemaal gewoon. Ligt. Daar staat dat de mensen op die pelt, maar lijkt de mensen hier op televisie, zie je er ook wel met die foto.
0: Ja.
2: Heb ik die verre plank staan, maar die staan allemaal, daar staan ze nog niet zo vol, maar die staan allemaal vol.
0: Oh, die zijn helemaal vol gewoon. Je hebt ze wel mooi uitgestald allemaal.
2: Ja.
0: Oké, maar zitten er ook echt bijzondere... Ja, ik heb niet zoveel verstand van darts, moet ik eerlijk zeggen. Maar zitten er ook hele bijzondere dartpijlen bij?
2: Ja, ik heb natuurlijk ook de complete collectie van Raymond van Baneveld. Die heb ik allemaal compleet van Zager. Die heb ik allemaal compleet van hem.
0: Oh, die heb je van hem gekregen ook?
2: Nee, die heb ik niet van hem gekregen. Mensen, maar die, hij groeit er wel mee. En die gebruikt ze ook wel.
0: Ja.
2: Maar dat zijn dartshops die pelt nog verkopen. Ja. En daar ook ze weg.
0: Oh, je koopt ze gewoon.
2: Ja.
0: Oké, maar dat is wel het bijzondere, de dartpijlen van Raymond van Barneveld?
2: Ja, dat wel de meeste. Maar ja, van Michael van Gerwen natuurlijk ook. Daar heb ik ook genoeg van.
0: Michael van Gerwen, ja.
2: Ja. Nou, en ook de complete Wemo-collectie van Andy Vorm van de Viking.
0: Ja.
2: Die heb ik ook allemaal compleet.
0: Oké.
2: Nou, en de complete Wemo-reeks van Mervyn King, die heb ik verder ook allemaal compleet.
0: Oké.
2: Nou, en dan noem je bijvoorbeeld de complete reeks van Dave Chisnall. Dat is Chisney, dat zijn de gewone en de quick points.
0: Mm-hmm.
2: En van Damon Hetta heb ik ook de gewone en de quick points. Dat is ook allemaal compleet.
0: Oké, maar is er nog iets wat ontbreekt?
2: Nee, op dit moment nog niet, nee.
0: Nee, dus eigenlijk is de hobby ook wel een beetje klaar?
2: Nee, niet klaar, want dat... Dat staat een oerstil natuurlijk.
0: Nee, er komt elke keer wel weer erbij dat je denkt zo van die dartpijl moet ik hebben.
2: Ja, dat is ja correct.
0: Oké, maar hoe lang ben je er nou mee bezig dan, zo gemiddeld?
2: Ik ben gemiddeld 2016, 17 ben ik ermee begonnen.
0: Ja, maar ja. Hoeveel dagen per week zeg maar? Of...
2: Ik ben er zwaar elke dag wel mee bezig.
0: Oké, en dan ben je een beetje aan het afstoffen.
2: Ja, dat is mijn ja. Ik heb ook wel connecties met dadels, heb ik ook wel connecties mee.
0: Ja.
2: Dus.
0: Oké. Maar heb je enig idee hoeveel je verzameling waard is?
2: Dat zal wel geen klein bedrag winnen, ga ik vanuit.
0: Nee, dat loopt al in de duizenden euro's.
2: Dat zeker wel.
0: Of tienduizenden.
2: Ja, ik denk het. Ja, dat zal er wel over in zitten.
0: Oh, nog best een dure hobby dan, hè?
2: Ja, dat is ook.
0: Oké, maar je hebt er wel lol in.
2: Ja, dat zeker.
0: Nou ja, dat is het belangrijkste.
2: Ja.
0: Oké, dankjewel, Fokko.
2: Vrienden, bedankt.
0: Oké, fijne dag.
2: Oké,
0: hoi.
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 3311.

0: Esther de Wild was dat en Cheerio. Zo, mijn vakantiebaantje zit er eventjes op.
1: Nou, het was me genoeg, Edwin.
0: Ja,
1: het
0: was mij ook al genoeg, Ruben. Zometeen is de steen weer terug van vakantie.
1: Ja,
0: veel plezier zometeen met de jaren 60 en 70. Tot aan 3 uur hoor je Rocky Burnett. En ik spreek je woensdag in de ochtend weer. Tot dan, mooi. Nee.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en ga je zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 9...
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: En snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: Ja, hallo. Daar zijn we weer.
16: Radio Drenthe.
17: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: grote hit uit 1968 van Tom Jones. Je hoorde Delilah.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Dat wat je zegt, een beetje een morbide begin hoor van dit uurtje. Want het is zo'n liedje over een man die langs het huis van zijn vriendin loopt. En toch een beetje naar binnen probeert te gluren en daar wat... ja, laat ik zeggen, wat de verdachte schaduwen heen en weer ziet gaan... met alle gevolgen van dien. Nou ja, wel goed voer voor een liedje. En het leverde dus een wereldhit op in 1968. Delilah. 3:08 is het op de maandagmiddag. 3 augustus. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom. En ik vind het fijn dat ik er weer ben. Terug van weg geweest na een maandje vakantie. Dat was hartstikke lekker. Maar het is ook weer fijn om hier weer met mijn platenkoffertje binnen te lopen vandaag. Weer even uitgebreid bijgekletst met iedereen. En ja, het is dan toch zo, als je hier een paar weken niet geweest bent... in de studio van RTV Drenthe... dan zijn er hier en daar toch wat dingen veranderd. Zo ben ik een beetje van de leg door onze nieuwe koffiekopjes. Ja, dat was het eerste waar ik tegenaan liep vanochtend. En een beetje het irritante daaraan is, ik ben nogal een koffieleut... en onze oude koffiemokken, daar pasten 2 shots koffie uit het apparaat in... en in die nieuwe kopjes nog maar 1. Het zal wel een verkapte bezuinigingsoperatie zijn, denk ik. Nou ja, aan de andere kant, dan heb ik ook weer wat meer beweging... dat ik dan wat vaker naar de koffiezetter loop. Zo is het ook. Nou goed, genoeg gekletst over koffie. Laten we het over muziek hebben, want het is weer zover. 3 uur geweest en dat betekent het allerbeste en het allermooiste... uit de jaren 60 en 70 tussen nu en 4 uur met het komend uur. Onder andere deze van de Love and Spoonful.
3: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.
0: En ook de Pointer Sisters. Ook de Tremolo's komen straks voorbij.

Je gaat het allemaal voorbij horen zeilen hoor, tussen nu en 4 uur, dat garandeer ik je. Verder ook nog 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1972. De jukebox is weer van de partij. En ja, het lijkt misschien een beetje voorbarig, maar hier bij RTV Drenthe zijn we altijd nogal van het vooruitdenken. En dan staat gewoon al eenmaal augustus op de kalender. En dan zijn we hier heel stiekem, heel voorzichtig, al een beetje aan het vooruitdenken naar de eindejaarsperiode. En dat betekent hier de Drentse Duizend. Nou, klein voorproefje daarvan krijg je straks ook nog te horen. Maar alles op zijn tijd. Ik moet alles ook nog even weer op zijn plek zetten. Zijn reguliere plek na mijn vakantie. Ik heb in elk geval mijn drumstel en mijn basgitaar weer meegenomen.

goed, hè? Op zo'n broeierige, zweterige maandag, deze van The Love and Spoonful, Daydream. En ook nog Fischer Z en The Worker uit 1979. Bijna 17 minuten over drie is het. Je zou kunnen zeggen drie plaatjes over drie. En dat betekent een duik in de rijke, bijna onuitputtelijke muziekarchieven van Radio Drenthe. En daarin lees ik dat het op deze dag in 1963 is dat dit mierzoete deuntje van de Beach Boys binnenkomt in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: Surfer Girl. Dat is voor Beach Boys opperhoofd Brian Wilson. Die heeft het geschreven. En die is daarvoor geïnspireerd door het liedje When You Wish Upon a Star uit Disney-film Pinocchio uit 1940. Dus dit weet je nog.
1: When you wish upon a star, make no difference who you are.
0: Ja, ik hoor het wel een beetje. Ik snap dat wel een beetje. Surfer Girl van The Beach Boys wordt met een nummer 7 notering een grote hit in Amerika. Dan naar de Rolling Stones. Zij beginnen op deze dag in 1966 in de RCA-studio in Hollywood met de opname van deze single. Have you seen your mother baby standing in the shadow? Nou, die plaat die komt in september 1966 uit. Een maand later komt hij bij ons de top 40 binnen en weet dan uiteindelijk de tweede plaats te halen. Dan aan deze dag 1974, dan komt dit buitengewoon zomerse deuntje op nummer 19 binnen in de top 40.

Beach Baby van First Class is dan 2 weken eerder al de alarmschijf geweest op Radio Veronica. En First Class, dat is een studioproject van John Carter en Tony Burrows. Samen zorgen zij voor de vocalen op Beach Baby. En zij zijn trouwens ook verantwoordelijk, aardig wist u dat je, voor de zangpartijen op Let's Go to San Francisco van The Flower Pot Man. De ultieme jaren 60 classic, hè? Nou, dit liedje, Beach Baby, blijft op nummer 17 steken in de top 40. Nou, is er nog meer vrolijks aan de hand in de top 40 van deze dag in 1974. Want ook dit liedje...

Luigi Lamoroso van Dalida. Het liedje wordt met een nummer 2 notering, een joekel van een hit. En wat wel bijzonder is, het is met zijn 7 minuten en 28 seconden een van de langste singles die ooit de top 10 hebben gehaald. Nou, Dalida is de artiestennaam van Yolande Cristina Gigliotti, voormalige Miss Egypte. Later verhuizen van Egypte naar Frankrijk, waar ze als actrice en zangeres aan de slag gaat. Op 3 mei 1987 wordt ze dood aangetroffen in haar woning in Parijs. Ze blijkt overleden te zijn aan een overdosis slaappillen. Dalida laat een briefje achter waaruit blijkt dat zij het ondraaglijk vindt dat zij haar roem en succes met niemand kan delen. Dalida is 54 jaar oud geworden. Nou, en dan nog even één bijzondere plaat uit diezelfde top 40 lijst van 3 augustus 1974. Dat is deze. Your Baby van George McRae komt op deze dag in 1974 op nummer 24 binnen in de top 40. En staat uiteindelijk maar liefst 8 weken nummer 1. Het wordt de best verkochte single van 1974 in Nederland. Rock Your Baby is een compositie van Harry Wayne Casey en Richard Finch. Die zijn alweer van Casey and the Sunshine Band. En aanvankelijk is het de bedoeling dat Gwen, de vrouw van George McRae, het nummer in gaat zingen. Maar op de opnamedag is een van hun kinderen ziek. Nou, dan zegt George, dan ga ik wel naar de studio en de rest is geschiedenis. Nou, dan van de ene top 40 naar de andere. Ik heb de lijst van deze dag in 1972 voor je meegenomen. Nou, daar zit wel de nodige muzikale zonneschijn in, hoor. Kan niet anders zeggen. Het is best een tropisch lijstje. 3 grote hits uit die top 40-lijst krijg je te horen. Met zometeen Paco Paco en Taka Takata. Daarvoor even wegzwijmelen met Bobby Vinton en Sealed With A Kiss. En de eerste in deze rij van 3 is van The Blue Haze. Dit is Smoke Gets In Your Eyes.

0: spaartijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: 3:58 precies. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws heb ik voor je. Op een akker langs de Stroetenweg bij Ursingen is vanmiddag brand uitgebroken. Een half uur later vloog ook op de Klatering in Bijlen een deel van een akker in brand. En door de hoge temperaturen is vandaag het Nationaal Hitteplan van kracht. Ook geldt code geel in onze provincie. En specifieke weernieuws, dat heeft natuurlijk Hans Nienhuis.
5: In heel Drenthe is het deze middag tropisch warm en de hoogste temperaturen zien we in het zuiden van de provincie met een graad of 32. De zon is soms wat flats door hoge bewolking en er waait een matige oostelijke wind, kracht 3 tot soms aan kracht 4. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet koeler dan 19 graden.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum.

0: Haarlem.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

regelmatig komt hij voorbij in dit uitermate aangename radiouurtje. Joe Cocker, deze keer met Delta Lady. Daarvoor nog de Pointer Sisters en het nummer geschreven door Bruce Springsteen natuurlijk. Fire en ook nog de Tremolo's en Here Comes My Baby. Kijk eens op de kalender, dan mag dan wel 3 augustus opstaan. Maar het is altijd wel een beetje zo. Vanaf nu gaat het weer hard, hè. Dus hier bij RTV Drenthe zijn we ook al een heel klein beetje aan het vooruitkijken. Ja, want misschien is het een beetje voorbarig, maar hier zijn we er achter de schermen toch al een heel klein beetje mee bezig, die eindejaarslijst van Radio Drenthe. De Drentse Doezen tussen kerst en oud en nieuw is het weer zover. Nou, dat weet je inmiddels allemaal wel. En ik zeg dan al wel van, we zijn er nu al mee bezig, maar eigenlijk doen we dat al een paar weken. Bijvoorbeeld op zaterdagmiddag tussen 12 en 2, dan zit collega Jeffrey hier en die maakt dan een hartstikke leuk programma van 2 uur met daarin de beste nummers uit die Drentse Doezen. En ach, dat kan natuurlijk in dit programma, dat gebaseerd is op de jaren 60 en 70 muziek, ook prima. Dus dan haal ik er gewoon elke dag even een liedje uit en dan kijken we even hoe het zit met de rangen en standen in de afgelopen edities. En vandaag heb ik ABBA meegenomen met Waterloo. Nou, dat is zo'n constante factor in de lijst, hoor. We hebben 5 edities van de Drentse Duizend achter de rug. Nou, met Agneta, Benny, Björn en Frida gaat het allemaal best lekker in die lijst. Waterloo stond bijvoorbeeld in 2022 genoteerd op 349. Nou, het jaar daarna, 2023, gingen ze een beetje onderuit naar 474. Alsof dat nog niet genoeg was. In 2024 naar 813. Dat je echt dacht, nou, dat einde komt nu wel weer een beetje in zicht. Maar gelukkig trok het de afgelopen editie weer een beetje bij en stegen ze weer naar 688. Nou, hoe gaat dat dit jaar zijn? Dat horen we allemaal aan het eind van dit jaar. Maar misschien heb je het ook al wel een heel klein beetje in je achterhoofd. Want die eindlijst die is natuurlijk gebaseerd op jullie favoriete platenlijstjes. Nou, misschien kun je deze alvast een beetje in het achterhoofd houden. En staat die er dit jaar weer hoog in.

Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. En daarvoor nog ABBA met Waterloo. Een van de Drentse duizendklassiekers. Die ongetwijfeld dit jaar ook weer in de lijst te vinden zal zijn. Maar goed, dat is allemaal van late zorg. Alles op zijn tijd, roep ik dan altijd. En over alles op zijn tijd gesproken. Het uurtje vliegt weer voorbij, hè? Dat dagelijkse 60s en 70s uurtje. Dat betekent dat ik zometeen weer een muntje in de jukebox ga gooien. Twee klassiekers haal ik daaruit. Welke twee dat zijn, hoor je naar deze van Sailor.

komt ook niet vaak voor, hè, dat het liedje dezelfde titel heeft als de naam van de groep. In dit geval wel Sailor en Sailor. Kijk, daar zijn de geluiden van de jukebox alweer. En dat betekent dat we het uurtje afgeronden met twee klassiekers die iets te maken hebben met de datum van vandaag. En daarvoor neem ik je mee terug naar 3 augustus 1993. Want de Nederlandse platenmaatschappij Polygram koopt op deze dag in dat jaar het platenlabel Motown Records. Het legendarische Motown Records. Nou, daar moeten ze wel even voor in de buidel tasten, hoor. Kan niet anders zeggen. 325 miljoen leggen ze ervoor neer. Zo, maar dan heb je wel een legendarisch label tot je beschikking, hè. Met daarop heel veel fijne klassiekers. Ik voel hem al aankomen. Ik ga twee Motown klassiekers voor je draaien. Daarvoor ga ik het muntje in de jukebox gooien. Zometeen hoor je Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. En hier zet ik de naald op de plaat voor de Supremes. Dit is You Keep Me Hanging On.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
2: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauxet pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Het is tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room.

Zo, dat was de liefde die naar beneden dwarrelt. Laten we daar maar buiten. Goedenavond. Welkom bij Cool Room. Het programma waar blues, soul en roots muziek samenkomen. En ze komt allemaal samen bij Radio A en Mensen. Mijn naam is Luc en ik neem de komende 2 uur mee langs pure gitaren, muzikale verhalen, in muziek en in tekst. En die zou je zomaar kunnen raken als je er open voor staat. Je hoorde I'm in Love. Een van de treffende bluesnummers van het debuutalbum Desolation uit 1966 van QB and the Blizzards. En als je nu naar Gollo gaat en daar even het museum van QB op zoekt, dan kun je daar een nieuwe LP kopen. Met allemaal nummertjes waar ook de singeltjes op hebben gestaan. Dus dat lijkt me gewoon hartstikke leuk om dat te doen. Dat is het prettige nieuws. En het vervelende nieuws is dat natuurlijk het Holland International Blues Festival de 9e editie is geweest. En de 10e, de vorm zoals die nu de laatste 9 jaar is, niet meer terugkomt. Maar ik heb het stille vertrouwen in de hele creativiteit in Grollo en al die mensen die er wonen, die behept zijn met de blues, dat daar best nog iets voor terugkomt. Dus laten we met elkaar daar eens naar gaan kijken en kijken of wij daar ook een steentje bij kunnen dragen. Maar voor vanavond draaien we gewoon lekkere muziek. En we richten de schijnwerpen nu op een Britse bluesmuzikant die misschien niet iedereen daarbij een belletje doet rinkelen, maar die onder liefhebbers wordt gewaardeerd om zijn eerlijke, doorleefde songs en zijn warme gitaarspel. Het is namelijk Keith Hellert. Zijn muziek beweegt zich moeiteloos tussen de traditionele blues, de bluesrock, Amerikanen. Geen overdreven virtuositeit, maar liedjes die recht uit het hart lijken te komen. Met herkenbare verhalen en een ontspannen authentieke sfeer. Keith Hellert die laat horen dat de blues niet alleen draait om de 12 maten, maar vooral om gevoel, beleving en overtuiging. Het nummer Hands in My Pocket is daar een mooi voorbeeld van. Een song met aanstekelijke groove, sterke gitaarpartijen en een tekst die gaat over veerkracht, jezelf blijven en met opgeheven hoofd verder gaan. Ook al zit het leven soms eventjes wat tegen. Of andere woorden, als het even niet mee zit. Een eigentijdse blues die laat horen dat het genre nog lang niet voorbij is en volop in beweging. Genoeg over gepraat. We gaan er nu naar luisteren. Keith Hellert, Hands in My Pocket.

Keith Harris met Hands in My Pocket. Lekkere eigentijdse muziek. En we gaan even door met... Nou, deze, ja, die mag er ook wel even door. Maar we gaan door met een... ja, met deze. De B.B. King Blues Summit 100. En daar gaan we nummers van draaien natuurlijk. Want Joe Bonamassa is een grote... Ja, grote motivator achter dit geheel. Een aantal cd's uitgebracht met allemaal natuurlijk voor de B.B. Kings. Ja, je hebt het wel door. En we gaan naar het nummer van later over Joe Bonamassa en Marcus King. Ook alweer de King. En Don't Answer the Door. Soms verstandig dat je dat niet doet.

dat zijn echt de klanken van Joe Bonamassa en de zang van Marcus King. Even een keel schrapen. Moet ook kunnen. Goed, vanuit Drenthe hebben we nog wat. En jullie begrijpen ongeveer welke kant ik op ga. Dat is de blues rock band Easterfield. Die band ontstond in 2011. Na een jam sessie in Barger Oosterveld en groeide uit tot een bekende naam binnen de noordelijke blues. Het stevige gitaren, een rauwe zangstem en invloeden uit de blues, rock and country. Americana weet Easterfield ieder optreden om te zetten in een energieke live show. De band die bracht in 2017 het album The Honky Tonk Session uit. Met het nummer It's Time, New Day Rising en The Blues Is Back. Door een krachtige live optredens op festivals en in clubs heeft Easterfield een trouwe schaar fans opgebouwd. En ziet je graag tegemoet in wat voor optredens en waar ze ook zijn en wat voor de danigheid zijn. Het is altijd de moeite waard om daar lekker met elkaar naartoe te gaan. Dus de band Easterfield ontstond in Barger Oosterveld. Ja, de naam zegt het al een beetje. We gaan twee nummers van ze draaien. We beginnen met Why en eindigen met Budapest. Easterfield van dat album The Honky Tonk Session.

Heerlijk deze muziek uit Barger Compascum onder de naam van Easterfield. Goed, wat gaan we doen? Ah, we gaan even een tjoentje draaien, denk ik. Want Easterfield die gooit nog wat in de nabewerking op de cd of op het album wat ze toen gemaakt hebben. Dat is nog een seconde of 15 gewoon stil nadat het nummer begon. Goed, we gaan eventjes naar de Bluesbird. En de Bluesbird, die heeft weer een aantal namen in de mail gegooid. Waarvan ik zei, nou, dan ga ik maar eens even weer op zoek naar wat nummers en wat leuke muziek. En ik heb er één gevonden. Dat is op aandringen van deze Bluesbird natuurlijk. The Committee of Vulture. En de Committee of Vulture, dat betekent niks anders dan de commissie voor de toekomst. Dus je zal ongetwijfeld ook lekker de toekomstige muziek gaan draaien of zo. Maar ik denk dat het wel een beetje in de blues blijft. Toch? Weet ik wel zeker. Want soms kom je van die bands tegen die je niet gemakkelijk in een hokje plaatst. Zoals deze. The Committee of the Future. Of het comité van de toekomst. Zo heet namelijk die band. De muziek die heeft de blues als stevige fundament. Maar daarboven hoor je de invloeden uit de Southern Rock, Americana en zelfs een vleugje folk. Het resultaat is een eigen geluid. Rauw, melodieus en zin vol karakter. We gaan drie nummers van ze laten horen. En daar is de veelzijdigheid van de band te horen. We beginnen met Everybody Wants the Blues. Een titel die misschien wel de kern van de genre raakt. Iedereen kent momenteel wel tegenslag, verlangen of verlies. En juist daarom blijven de blues mensen over de hele wereld aan. Zo, even een kikkertje. Over de hele wereld aanspreken. Daarna volgt Generosity. Dat is een nummer die laat horen de kracht die altijd zit in de volume, maar juist in de sfeer, samenspel en een goed verteld verhaal. En we sluiten af met Across the Foreign Country. Een muzikale reis door ruig terrein waarin de band blues, roots, southern rock en een fraaie wijze met elkaar verweeft. En het album komt uit 2021. Drie nummers van de band die laat horen dat de blues blijft groeien zonder haar roots uit het oog te verliezen. Committee of the Vulture. Met deze drie nummers. Everybody Wants the Blues, Generosity en Across the Thorn Country. Oftewel dwars door het thorny land.

Zo, dat was een beetje country-achtige blues eigenlijk. Heerlijk om dus ook eens eventjes een mix van mee te maken. Dat is toch leuk. Across the Thorn Country. Hij heeft het maar gedaan en het is goed geweest voor hem als je zo mag geloven. En dat is dan weer het mooie aan muziek en aan teksten. Goed, de blues kent vele krachtige stemmen. En Gina Coleman is daar ongetwijfeld een van. Als zangeres, gitarist en oprichter van de Amerikaanse bluesband Misty Blues. Laat ze al jaren horen dat de blues springlevend is en zij daar absoluut aan mee wil werken en haar energie daarin stopt. Haar muziek is diep geworteld in de traditie, maar ze schuwt ook invloeden van soul, gospel, jazz en Americana niet. Dat maakt haar geluid persoonlijk, warm en eigentijds. Het nummer How the Blues Feels is eigenlijk meer dan alleen maar een lied. Het is een muzikale verklaring van wat de blues werkelijk is. Niet alleen een stijl, maar een gevoel. Een manier van vreugde, verdriet, hoop en doorzettingsvermogen. En dat allemaal te vangen in muziek en in tekst. Maar vooral ook in muziek. Gina Coleman die brengt dat met een stem vol emotie en overtuiging. Ondersteund door de band die precies weet wat je aan elkaar hebt om het nummer goed te laten ademen. Gina Coleman met het nummer How the Blues Feels.

So, How the Blues Feels van Gina Coleman. Heerlijk, wat een lekkere stuk muziek. En ook haar stem erbij is fantastisch om te horen. Ik hoop dat jij net zo'n rustige omgeving bent als dat ik ben. Zodat je daar wel lekker van kunt genieten. Zowel van de muziek als ook van de verhalen. Goed, het is 7 minuten voor, of bijna, ja, dat is 7, dat is 5. Wat gaan we doen? Ik heb in mijn playlist staan dat er nu weer een aantal nummers komen van The Blues Bird, oftewel van Terry Donahue. Alleen, dat neemt zoveel tijd in beslag dat de uuropener daar weer tussen zit en de uursluiter daar tussen zit. Er is dan net weer een beetje te veel tijd om dan zo'n nummer te draaien en dan weer halfweg te moeten onderbreken en na het nieuws nog een keer. Dat gaan we niet doen, terwijl ik dus als outro voor het eerste uur wat nummers heb staan van The Guitar Guy. Natuurlijk Henk, speciaal voor jou. En dat heb ik ooit eens een keer opgenomen hier in de studio. En of dat ik ze van je gekregen heb, maar het was in 2016 in elk geval. En ik wil gewoon nog een paar van die nummers laten horen. En ik heb hier een nummer staan van 3 minuten en een nummer van 2,5 minuten, dat is weer 5,5 minuut. En dan hebben we nog een poosje te gaan. Nou ja, bijna in elk geval. Dus we gaan gewoon een paar nummers daarvan draaien. En dat doen we allemaal in het kader van waar komt de blues vandaan? Natuurlijk hier uit de regio. Daar ligt in elk geval de basis van alle vele verhalen. Terwijl ik weet dat het ook in Assen behoorlijk leefde. En Assen daarom ook een behoorlijke bluesstad is geworden met allerlei activiteiten. Dat is mooi dat we dat een beetje in de omgeving houden, toch? Goed, Henk, we gaan naar jouw nummers toe komen. We beginnen met The Guitar Guy. En The Guitar Guy, die is een big road blues.

0: come here.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
4: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
3: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
5: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
3: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
7: Tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Zo, welkom in het tweede uur hier bij Radio A en Huns in het programma Cool Room, waar de muziek je warm maakt. Voor de klok van 9 uur hoorde de Big Road Blues en ook The Key to the Highway. En na het nieuws van 9 uur hoorden wij de natuurlijk My Babe en dat allemaal van The Guitar Guy. Henk, ik heb het graag voor je gedraaid. Ik ga kijken, ik ga zoeken of ik nog meer heb om bij het uurwissel te laten of bij het uureinde te laten horen. Toch? Dat gaan we doen. Ik ga nog wat zoeken. Kijk, dat... Goed, laten we zo. Hey, hartstikke fijn. En als je nog nieuw werk hebt, stuur het maar even op. Het kan altijd, of via Facebook of wat dan ook. Regel het. Dat doet de Bluesbert ook. En de Bluesbert die levert dan ook van alles in. En daar mag ik de keuzes in maken. En daar ben ik heel erg dankbaar voor dat de Bluesbert dat doet. Maar de blues leeft niet alleen in Amerika of in Groot-Brittannië. Ook in Canada vinden veel muzikanten die de traditie met overtuiging voortzetten, vinden het belangrijk dat ze dat gaan doen. En een mooi voorbeeld is dat van Terry Denighue. En die Terry Denighue is al jarenlang maakt hij muziek waarin de klassieke blues wordt gecombineerd met de invloeden uit de rock en de rootmuziek. Zijn gitaarspel is krachtig, zijn zang is doorleefd en zijn nummers vertellen verhalen waarin veel luisteraars zich kunnen herkennen. En de volgende drie nummers die we laten horen van Terry Denighue, die verschillende kanten van zijn muziek kunt horen. We beginnen met Temptation. Een stevige blues over de verleiding die we allemaal wel eens tegenkomen. Daarna Nobody's Fault. Dat is een nummer dat laat zien hoe de blues soms vragen stelt zonder direct een antwoord te geven. En we sluiten af met I Need a Bed. Waarin die Terry met een knipoog en een flinke dosis zelfspot een alledaags onderwerp verpakt in een heerlijk swingende blues. Drie nummers die je nu gaat horen dat eigentijdse blues nog altijd en eerlijk nog leeft, herkenbaar en vol karakter kan zijn. Dit is een album uit 2022. Terry Denighue met Temptation, Nobody's Fault en I Need a Bed.

Dat was de Hoochie Coochie Man van Etta James en Harvey Vigoo. En daarvoor hoorde je Muddy Waters en daarvoor Howlin' Wolf, Robert Johnson en The Cream. En ik ben dit setje begonnen met Buddy Guy. En waarom was dat? Nou, ik had bezoek. Dus vandaar dat ik even een afweek van de playlist zoals die normaal gesproken heb. Ik in die gaan draaien. Maar goed, het is ondertussen bijna 20 voor. En dan start ik altijd mijn geplande muziek in. Onderbroken. En dat dan tot de klok van 10 uur in dit geval. Goed, dat gaan we nu ook nog gewoon luisteren naar. Even kijken naar James Brown, Amy Winehouse, The Brothers Johnson, Anthony Hamilton en natuurlijk ook Renate Mai.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
4: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
3: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
5: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
3: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

12 Hunebedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9:00 geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.